0: Alsjeblieft.
1: 91.7, this is Lim FM.
2: Are you ready?
3: Hier op het plein in Amsterdam.

0: Radio, 91.7 FM.
1: Rustig, dikke rustig, mijn drie. Rustig, rustig.
2: Omwika, man.
1: Oei, omwika.
2: Fijn, omwika, man. Ruwaka dabe, ai, go. Hey, dik alasan. Ogo snel, dik alasan. Hey, wakti. Ruku wanda kudabe. Oké, Arkino, taie bek. Wat ik in mee? Ja, want daar heb ik wat voor maken te kussen. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. If I be the abo working for Improser NV.
3: Lem FM, feeling it deep in my body of music.
4: Ik ben Patricia van Daal en ook ik luister elke dag vanuit Nederland naar Lem FM, my radio station.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag zon.

0: Peace and blessings. Ik heet u welkom vandaag bij het programma Revival Now. Elke zondag uw favoriete gospelprogramma op 91.7 FM. Mijn naam is Pastor Profeet Patrick Botse. En we gaan er ook vandaag een hele gezellige uitzending van maken. We willen een woord van dank uitbrengen aan de heer en broeder Clifton Limburg, die het mogelijk heeft gemaakt dat wij zo elke zondag bij u in de huiskamer kunnen komen met het evangelie naar Jezus Christus. En ook vandaag hebben we een hele mooie uitzending voor u klaar. En ik kan u zeggen, you will be blessed. Zoals we het gewend zijn, gaan we starten met twee mooie nummers om de grond van uw hart klaar te maken voor Gods woord. We gaan starten met het nummer Brand New Day van Jay Moss. En terwijl u naar dit nummer luistert, wat er ook gebeurd is in uw leven, wat er ook gaande is op dit moment, it is a brand new day. Het feit dat u bent opgestaan, dat de Heere u een nieuwe levensadem heeft gegeven, ook vandaag, wilt zeggen dat er hoop is en dat elke planning die de Heere met u heeft een planning is van vooruitgang. Daarna zullen we luisteren, oftewel aanbidden, op mijn favoriete aanbiddingsnummer, Oh the Glory. Dit keer gezongen door Matt Gilman.
1: Anybody ever feel like

0: na aanbeden te hebben op het nummer Oh, the Glory of Your Presence, gezongen door Matt Gilman, een hele gezalfde worship leader, zijn we helemaal ready om te luisteren naar Gods woord. En Gods woord wordt ons gebracht door niemand anders dan evangelist Robin Misijan. En hij heeft een boodschap, als een boodschap voor u. Laten we luisteren naar wat de Heer aan ons wil zeggen deze mooie zondag.
1: Goedendag, geachte luisteraars. Mijn naam is Robin Misijan. Ik ben van de gemeente Bethel Opperroem, Alamatatika straat nummer 6. En ik ben vandaag hier op de radio om u te bemoedigen vanuit Gods woord. Ik wil u zeggen dat de Heer van u houdt. God houdt van ons allen. En hij wil dat het ons goed gaat. En hij wil dat we vooruit gaan, gezond zijn. En hij wil dat wij problemen oplossen. Hij wil dat wij hersteld worden, weer hersteld worden. Want soms siki kan de magado wan mek agoyu boom en awan mek you hersteld. Gado wan mek you opo baka fu pe you de. Gade i be fadon of gade i struikel. Gade you de don. Gado wan mek you opo you ede en luku go na luktu. De Bijbel zegt, ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp komt van de Heer. Nu want ik u tiede dat u jepi ik kom op voor Gado. En if Gado den aan u zei, ik kan tegen u dat hij al valt geen 7 keer. De Bijbel zegt, de rechtvaardige vallen 7 keer, doch staan weer op. Amen. De Heer wil dat wij met hem meer dan overwinnaars zijn. En als wij hem de gelegenheid geven, dan wil hij met ons zijn. Dan wil hij met ons strijden en overwinningen boeken. En voorspoedig zijn. We gaan bemoedigen jullie vanuit het woord voor God. We gaan tell you dat God loopt you. En het maakt niet uit wat Sasma tegen you voor je schrijft. Mi want tell you that Gado altijd ek praxeri boom abrayo. Mi want tell you that Gado altijd upon oplossing in a situasis a yude. So lisi a oplossing ne konlek fa uwani, ma ay konlek fa amusde. And mi want tell you taki, ano de fa noudu fu loan du sani, sa kan put you in problem. Doch, ano de fa noudu fu gona precipe, you can go in problem. Do sani sa kan put you in problem. Tade, ye godor wan situasi en lijkt alsof u rare sprongen wil gaan maken. De in een rust. En verwacht die wan doorbraak. Verwacht die wan oplossing voor Gado. Karna Gado. En da ou jere you. Karna Gado. En da ou langa wan anugi you. Nu wan tegen u taki. Gado na wan. Gado sa wan de betrokken in dat liefde voor jou. Hij is niet heel ver weg. Hij wil ook heel dichtbij zijn, jou. Hij wil ook heel dichtbij zijn bij ons. Hij wil samen met ons door dit leven gaan. De Heer is niet afgesneden van de day-to-day life. De Heer is niet aan een kant en weet niet van wat je meemaakt of waardoor je heen gaat. De Heer wil ook betrokken zijn in jouw day-to-day life. Hij wil ook adviezen geven. Hij wil ook aanraden. Hij wil je ook helpen. Soms kunde eerlijk. Soms gado wan opo wie voor je voet. Hij wil ons optillen. Want soms kunnen we niet meer. Soms zijn we zwak. En hij is vlak daar om je op te tillen. Soms we abwans mappen om leun na. En God wan de wan leuning gi you ook toe. De wan ondersteuning gi you ook toe. En we wan tell you dat if you put your vertrouwen op God en accepteer Jezus in je libi, dan we wan tell you dat you op wan boon toekomst. En God will go and pray for you, for a libi for you. En hij zal niet toelaten dat je afgesneden wordt van dit leven. We want to tell you that you know this is for you thing. Hallelujah. Met tak in ons maar libi today. You know this is for you thing. Je zal niet voor je tijd sterven. Amen. Je zal niet premature death neem ik tak in het Engels. You know this is for you thing. Maar je libi. And your libi for a glory for God ede. We want to tell you that if you put you for throw with that masra, I know leave you in the stake. Hallelujah. Ma want to you go from glory to glory, from heerlijkheid to heerlijkheid. I want bless a libi for you. I want verbeter a libi for me and you. I want bless a libi for me and you. Isabi gale no kung fu making moro muila giyu ma kung fu lekteng gimi nanga yu. A kung fu gimi nanga yu solutions. A kung fu gimi nanga yu oplossing. And nanga ing with the moro lek wini mang a Bible taki. Me wan lis fanuit a word fu gado Romeine hoofdstuk 8. Mi loba hoofdstuk disi. Jaso a Bible taki. Het leven door de geest. Lobuang fu mandini gado, you know mandini gado nanga yu egi krakti. You know mandini gado nanga yu egi krakti, nanga yu egi lichamelijke kracht of egi wijsheid en inzicht ano go. Abebele taki gado, jedi Jezus ik wil taki, ik laat u niet achter als wezen, maar ik stuur de trooster, ik stuur mijn geest voor jou. Sabi die Jezus gweli bagron tapu disi. Asene Santa Yeye. Het is de Heilige Geest, de persoon van de Heilige Geest. Om ons met ons te zijn. En ons de kracht te geven. Om God te mogen dienen, om zijn wil te mogen doen. Agiwi en Santa Yeye fukan begi. Agiwi en Santa Yeye fukan karna ing. Agiwi en Santa Yeye fukan sapsuma ade uktu. Because a Santa ye kung fu openbar gado na in minanga yu libi. A Santa ye kung fu sorwi suma gado de. A Santa ye kung fu dat u mag erfar gado uktu in u libi, in u gesin, in u skoro, in u rokope. Dat u mag te na nga Santa ye. Lieve mensen, ik moet dit erbij zeggen. Er zijn vele geesten die rondhangen, die rond zweven in deze wereld. Je hebt alles soort takroeien. Je hebt alles soort jeeën zijn hoorsma gebonden. Je hebt alles soort jeeën zijn drugsma gonagrong. Maar Bijbel heeft takkie dat efusa. Accepteer Jezus in uw liefde, dat God Gui is Santa Jeeën. Dat is de Heilige Geest. Dat is de Geest van God, de Geest van kracht, de Geest van wijsheid. Dat is de Geest die over de wateren zweefde, zegt de Bijbel in Genesis. Aye fu gado, abedesens abuku fu Genesis, abedesens abigin. De Bijbel zegt dat God bestaat. Je hebt God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Deze drie zijn één, zegt de Bijbel. Dus als Santa Jeje de gado himself, die wan, moksi nanga minanga yu jeje. Zodat u mag op overwinning in uw silly, u mag op overwinning in uw skin, u mag op overwinning in uw gedachten. Halleluja, zo is bepaalde praxerie, ik kom bepaalde gedachten, ik kon je actie schrijven bij een gedachte die smoppen. Lubuang, de duivel wil ons ook ons ziel, ons geest bezoedelen. De duivel wil ook onze geest gebonden hebben. Maar God wil Gui en Santa Jeje voor win alle de jezen die in de grond taboe zijn. God wil Gui en Santa Jeje voor mag op overwinning, mag op doorbraak. En Gui en Santa Jeje voor mag op een heiligheid en een gerechtigheid voor God. Want de Bijbel zegt, God is een heilige God. God is een rechtvaardige God. En de Heilige Geest is gekomen om God te manifesteren in ons leven, in ons zwak. Leven in een zwakke lichaam. Want de Bijbel zegt, de vlees is zwak, maar de geest is gewillig. Als Santa Jeje kon voor empower, hoe je kon voor empower wie, hoe die wie kracht is, zodat umah waka en do de sanisa gadu e karwi fudu. A Bible tak in Romeinen, hoofdstuk 8 vers 1. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Halleluja. Lobiwan, minanga yu kan ontwijk veroordeling. Minanga yu na fadon onder oordeel voor gado. A Bible tak jaso. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Zij die in Christus Jezus zijn, er is geen veroordeling op hun leven, want ze hebben vergiffenis ontvangen. Ze hebben het goed gemaakt met de Heer. Als je het goed hebt gemaakt met de Heer, als je de Heer Jezus hebt ontvangen in jouw hart, uitgenodigd om te komen wonen in jouw leven, zegt de Bijbel hier zo, dan is er geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Want zijn bloed reinigt ons. Zijn bloed verlost ons. Halleluja. Halleluja. Lobiwang, je hebt vele mensen die alle soorten verbond hebben gesloten met de vijand. Soms na onbewust, soms na familie. Soms na onder dwang voor familie en zo. Dan, je moest goteka wasi. Dan imus nyang fatafra, dan imus drink so ansani. Lubuang, wat is niet van de Heer. Te kona gado, halleluja, inaf. Pai gado no wan money fwa kona in you libi. Inaf, pai notifu ontvang Jezus in you libi. Inaf, pai notifu gado forgive you. Inaf, pai notifu gado verlos you. Inaf, pai notifu gado genees you. Lobby wan mi wan tell you taki sagado ap te bieden is gratis, is vrij, is zonder a enige sagade actie minanga you na fu opo wi ate na fu giwi libina ing en dan neemt hij het over vandaar, vanaf vandaaruit en dan wilt hij ons leven leiden. Amen. De Bijbel zegt hier zo in Romeinen hoofdstuk 8 vers 1. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt. Halleluja. Lobiwang, te u kona Christus Jezus. Daarbij wil ik dat je een wet voor een geest des levens. Een wet voor God. Halleluja. En maak me dan u vrij in Christus Jezus. Halleluja. Kom je lees aan haar tekst. Romeinen hoofdstuk 8 vers 2. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Halleluja. Lobuan terwijl u de ina grond tap, terwijl u no sap masra Jezus ete, dan as zondu e heers in minanga you. Dan, eigenlijk heb je geen keuze dan om een zondig leven te leiden. Eigenlijk Je kan niet vechten tegen de zonde. Zonder Jezus kan je niet vechten tegen de zonde. Wies va oboro komitio nomo. De uitdagingen oboro komitio nomo. En if minanga you knap tapa woord voor gado. If minanga you abasanta ye. Da Bijbel het taki u ab genoeg empowerment. U ab genoeg kracht voor overwin a zondo. U ab genoeg kracht voor tak nee. U ab genoeg kracht voor tak nee. Want zo lees, zoals ma. Soms man om tak nee tegen een vijand. Soms man om tak nee tegen de zonde. Hoewel ze weten dat het niet goed is. Hoewel je sabi dat een man zei koluko je na was man. Halleluja. Mi afu tak van de zande. Je no ab a overtuiging voor tak nee. Terwijl als ma tjara asan kogi je sap taki. Asan dat nou is een gestolen goed. Halleluja. Soms man om aan tak nee. Maar het is belangrijk dat ifu Abba Santa je voor Gado. Dan Gado ik je kracht voor me de juiste besluiten. Hij geeft je een moedigheid voor tak nee tegen de zonde. Hij geeft je een moedigheid voor tak nee, ik doe niet mee. Nee, ik ga niet samen met jullie roken. Nee, ik ga niet samen met jullie stelen. Nee, ik ga dat niet doen. Isabi Santa ye, ik geef u een kracht en een overtuiging. Voor te constant die koning Jezus. Voor te constant die God. We gaan me wanten u taki. In alle sani God wan sta u bij. Ja, je jere me boom. In alle sani God wan sta u bij. En dan wan jeep me na u. Amen. Wij willen dat je gewoon de wet van de Jezus levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde. Lobiwang, zonder Jezus, je kan mogelijk dat je liet onder een katibo voor zonde. Zonder Jezus is het mogelijk dat je gebonden door de zonde en dat je niet vrij kan komen. Maar het is belangrijk dat if minanga you op Jezus, dan a Bijbel taki de Geest des levens maakt ons dan vrij. De Heilige Geest maakt ons dan vrij en geeft ons die kracht om te overwinnen van de wet der zonde en des doods. Vers 3 etak morfara, want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees. God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees aan dat der zonde gelijk. En wel om de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, halleluja. Die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. We wonen apistens aan Jezus dit in het kruis. Hij heeft onze zonde aan de kruis genageld. Hij heeft onze zonde aan het kruis gebracht. Hij is in onze plaats gestorven. Voel eens maar, ik begrijp Asani. Jezus is in onze plaats gestorven. Zo'n bigi lobby garo abgi libis, maar dat attaki. Ik zal mijn zoon laten sterven voor de wereld, opdat de wereld verlost kan worden door mij van de zonde. En dat is belangrijk voor Sabi dat Jezus bij apprijs is, zodat minanga you kan de free. We kunnen nee zeggen. We can resist the devil. Sabi, we kunnen de duivel weerstaan, maar niet zonder de Heilige Geest, niet zonder koning Jezus. Je kan de duivel niet weerstaan zonder koning Jezus. Want vroeg of laat, ook op je in de macht. En dat de koning Jezus, want ze kan put you free. Voor de vijand. De Bijbel is ook mooi varen in vers 5. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Want de gezindheid van de vlees is dood. Is de dood. Halleluja. Want vers 6, want de gezindheid van het vlees is de dood. We leven in een lichaam dat onderhevig is aan, hoe moet ik het zeggen, zwakte. We leven in een lichaam dat onderhevig is aan zwakte. En zonder God kunnen we dit lichaam.

belangrijke zaken. Je kan leven en geen vrede hebben. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Maar de Heer wil ons leven en vrede geven door de Heilige Geest. Vers 7 zegt daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, het kan dat ook niet. We willen dat als king noma onderwerp in na a wet fugado. Met andere woorden, in je eigen kracht, je noma onderwerp je na a wani fugado. Je ab a santa je van oudu. Zodat je kan onderwerp je na a wani fumasra sa wo. Sa gade tak in een woordu. Trouwens, het kan ook niet. Vers 8 zegt, zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. De one die de in skin fasi, de one die denkt taki, ze kunnen het zelf. De one die denkt taki, de one die vertrouwt op de skin, halleluja. De vertrouwt op de eigen kracht, op de eigen inzicht. Vers 8, zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Daarentegen, zij vers 9, taki, gij daarentegen, zij niet in het vlees. Met andere woorden, de kinderen van God, degene die de Heilige Geest hebben. Gij daarentegen zijn niet in het vlees, maar in de geest. Althans, indien de geest in u woont, zegt de Bijbel hier zo. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Heel belangrijk. Het is belangrijk dat, om te weten dat de Bijbel zegt hier zo dat als we de geest van God niet hebben in ons, dan behoren we God niet toe. Met andere woorden, als we de natuur van God niet in ons hebben, als we de karakter van God niet in ons hebben, als de natuur en de karakter van God en de kracht van God die ons in staat stelt om in Gods natuur en karakter te wandelen, die komt door de Heilige Geest. De Heilige Geest openbaart God in ons. De Heilige Geest openbaart aan ons wie God is. De Heilige Geest openbaart aan ons wat God wil doen. Wat Hij wil doen in en door ons leven. Lieve mensen, het is heel belangrijk om te weten dat wanneer we Christus Jezus hebben in ons leven, dat Hij ons ook zijn geest stuurt. Hij geeft jou zijn geest, zodat je Hem kunt dienen. Zodat je mag leven naar zijn wil, naar zijn standaarden. Lieve mensen, gewoon zo om volgens Gods wil te leven, zonder de Heilige Geest is het niet mogelijk. Je kan naar de kerk gaan, ja. Ja, je kan in de kerk komen zitten, ja. Maar om Gods wil te mogen doen, om in de roeping dat over jouw leven is te kunnen wandelen, heb je de Heilige Geest nodig om effectief te zijn, om krachtig te zijn in de wil van God. We lezen verder in vers 10. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Vers 11. Indien de geest van God van hem die in Jezus... Nog een keer, vers 11. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Ziet u dat, lieve mensen? Het is de geest van God die koning Jezus uit de dood heeft opgewekt. Halleluja. En diezelfde geest wilt Hij aan ons geven, zodat wij die opstandingskracht van Hem in ons hebben. Zodat wij die opstanding van Hem mogen hebben in ons geest, in ons ziel, in ons lichaam. Zodat wij any battle die op ons weg komt kunnen overwinnen. Halleluja. God is een goede God. Hij wil ons zijn geest geven. Hij wil ons zijn kracht geven om Hem te mogen dienen. En Lubbaan, we want to tell you dat if you make one keuze gekozen in Jezus die dat I'll give you in Santa Yeye. Met andere woorden, Hij zal jou zijn kracht geven. Toch? En Hij wil ons overwinning geven over al onze zwakheden. En Hij kan het ook, omdat Hij ook dood is gegaan en weer is opgestaan. Hij heeft de opstandingskracht, zegt de Bijbel. Hij de opstandingskracht van God gehad, de Heilige Geest, om uit de dood op te staan. Halleluja, dat is geweldig. Lieve mensen, je hoeft niet zwak te staan tegenover de uitdagingen.
Je hoeft niet

0: machteloos te staan over, tegenover de uitdagingen. Maar de Heer wil jou zijn geest geven, zodat wij krachtig mogen staan. Zodat wij in alle kracht mogen staan en dwars door elke strijd mogen gaan. Dwars door elke uitdaging mogen gaan. Halleluja. De Bijbel zegt, hij zal ons niet verlaten, nog begeven. Maar hij zal altijd met ons zijn. De Heilige Geest wil elke dag met jou zijn. Om jou overwinning te geven. Halleluja. Halleluja. God is een goede God. De Bijbel zegt in Romeinen hoofdstuk 8 vers 13. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Indien je probeert voor doe awani voor gado, je probeert voor doe boom, dan ga je eigen kracht die aan luk je. Amen. Maar het is de Geest des Heren die ons kracht geeft om Gods wil te mogen doen. Halleluja. Het is de Geest van God die ons kracht geeft om nee te zeggen tegen de vijand. Om nee te zeggen tegen de verleidingen. Om nee te zeggen tegen bepaalde beïnvloedingen. Want de duivel slaapt niet. Hij gaat rond als een briesende leeuw, zegt de Bijbel. Om te kijken wie hij mag wie hij kan verslinden. Maar de duivel is een leugenaar. Als wij in Christus Jezus zijn, dan zegt de Bijbel dat geeft God ons zijn geest. Halleluja. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zegt de Bijbel in vers 14. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Halleluja. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Halleluja. De zoonschap praat over relatie, praat over een bepaalde toegang die wij hebben. Praat over een bepaalde band die wij hebben met de Vader. Amen. Praat over die closeness, huisgenoten. Wanneer we over zoonschap praten, dan praten we over Gods kinderen. Amen. En hij noemt ons ook zijn kinderen. Hij zegt verder in vers 14, want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Vers 15, want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Halleluja. Nu aan tijd jullie bewaar nog vrede. Naga Jezus, jullie moorlijk winnieman. Vers 15, want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Halleluja. Jullie hebben godora libid naga angst, naga vrede, naga twijfel. Maar je mag abba zekerheid in Gado. Je mag abba zekerheid in Gado voor jou. Je mag abba zekerheid in Gado. Samen met hemel en grond tapu. Je mag abba zekerheid. Je mag abba dekati futaki. Komen wat komen wil. Naga Gado met de moreelijk winnieman. Halleluja. Isabi. Gado no loopt dat om libi. Gado no want dat om libi in angst. Gado no want dat om libi in vrede. In rusteloosheid. Maar awan giwi a rust. Halleluja. Awan awan mek u libi in katibo. In slavernij. Awan mek u de gebonden in een soort situatie. En in oman kon adoro. Wel, me wan tell you vandaag. You come to right. If you de in one situasi pe agele ki de gebonden pe agele ki no mank mopo uit a situasi me tak in your liberty you come eruit me tak in your liberty you konadoro me tak in your liberty to oplossing e kon in a situasi one dobrak e kon in a libi for you one dobrak e kon in a libi if na financial me tak in your liberty that God e foresee me tak in je liefde dat God heeft voorzien. Kan misschien heb je schulden te betalen. Met tak in je liefde dat God heeft voorzien. Dat kwam boven natuurlijk fasie. Misschien heeft je slapeloze nachten. Kan je brokken je in de fa je doe. Kan je brokken je in de fa je liefde de tamara. Mij want tegen je dat God heeft een oplossing in je tamara. Mij want tegen je dat God heeft wan antwoord giu ba klari tamara giu no ante yu taki no broko yu ede no ante yu taki go tap yu ai en sribi because in a new day hallelujah God apo aplose klari hallelujah A Bíblia está aqui, joy comes in the morning. Me wante you está aqui, you tamara demoro better than you today. Me wante you está aqui, you tamara demoro better than you today. No give up that. No ding tak aiti de alasane enda. Nee, you are oplossing de in you tamara. Wa oplossing de na pasi eko. Wa oplossing de. Wa antwo de na pasi eko. Me wante you tak nanga gado you de moro lek viniman. Me wante you tak nanga gado. Hallelujah. De Bijbel zegt verder in hoofdstuk 8 vers. In Romeinen hoofdstuk 8 vers 18. Met deze tekst ga ik eindigen. Romeinen hoofdstuk 8 vers 18 zegt, want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Halleluja. Want met reikhalsend, vers 19, verlangen wacht de schepping naar het openbaar worden der zonen Gods. Halleluja. Nu aan te u taki, gado op wan plan klaar gi u. Nu aan te u tak gado oso en glory in alibi for you. Kade debe laf u tak aye gwa kier ki maluku sa emite gado nok ba eten aan u. Nu aan te u tak kade de sma pot u na wansi. Misschien hebben mensen je afgeschreven. Nu aan te u tak gado is schrijf u in. Kade sma pot u na wansi. Kade sma keur u af. Nu aan te u tire dat gado e keur u goed. Nu aan te u tak gado tok na san sma no denk je, zelfs maar dat we voor wachten naar dat hij doet. Halleluja. Nu wil ik mijn opmerking aan de scopo die is bij de bemoediging die je hebt. En mijn opmerking aan de blessing die je hebt. Nu wil ik volgens mij eindig, wil ik met je bidden. Ik wil bidden met degene die koning Jezus wil accepteren in hun leven. En if you shall make a step, this is mijn opmerking, you taki, I'll go you boom. Ou go you boom. Arkinami, if you shall make a step this way, ou go you boom, ou go you more betre. Tak na mi koning Jezus, today, me make a besluit this way, one bewuste besluit, fu accepteer you na in mi ati. Koning Jezus, kom in mijn leven. En ik vraag u, vergeeft u mij van al mijn zonden? Was u mij schoon met uw bloed? En ik dank u, koning Jezus, dat u mij wil vergeven en dat u mij wil accepteren. Ik dank u, Heer Jezus, dat u in mijn hart wil wonen en dat u mij wil reinigen van al mijn zonden. Dank u, koning Jezus. Amen. Halleluja. Lebuang. Mijn bid je ook toe gide wansa de na atoso de wansa de sikina oso. Of wispe you de, make God dress you a moment this year. Make a genezende krakti en a verlossende krakti voor God meer you a moment this year. Me bestraf kanker, me bestraf AIDS, me bestraf anyone courts, anyone pain, anyone near aandoening, anyone long aandoening, me bestraf dat in a name voor Jezus. En met tak dat je de gezond en wel, met tak dat je herstel spoedig, met tak dat je herstel spoedig in a name voor Jezus, met tak dat je kies een tra-rapport, met tak dat datra escrief een tra-rapport, met tak dat datra escrief een tra-rapport in a name voor Jezus, met libis maar de versteld voor zagare do in je libi, in Jezus naam. Amen. Lobuang, may God bless you, stay safe. En als je nog geen gemeente hebt, u bent vrij om ons te bezoeken aan de Matapika straat nummer 6. Het is aan de Marwijnen project. U bent van harte welkom. We zijn er elke zondag om 9 uur. Elke zondag om 9 uur. Woensdag om 7 uur in de avond. Woensdag is het 7 uur in de avond. En elke zondagochtend om 9 uur hebben wij diensten. U bent van harte welkom. May God bless you.
1: Na aanbeden te hebben op het nummer Oh, the Glory of Your Presence, gezongen door Matt Gilman, een hele gezalfde worship leader, zijn we helemaal ready om te luisteren naar Gods woord. En Gods woord wordt ons gebracht door niemand anders dan evangelist Robin Misijan. En hij heeft een boodschap als een boodschap voor u. Laten we luisteren naar wat de Heer aan ons wil zeggen deze mooie zondag.

0: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Bethel op Roem. En ook vandaag mag ik het interview afnemen van onze gast. We hebben een hele speciale gast vandaag in de studio. Zijn naam is Vishal Maipio. Heb ik het goed gezegd?
1: Ik hoor van met een V, Vishal.
0: Oh, Vishal.
1: Die Indianer man zegt V, Vishal.
0: Vishal.
1: Met de V, Vishal.
0: Ja. Oké, dat is leuk.
1: Ondanks eigenlijk het Vishal niet zo moeten zijn, maar ik ben half Indiaan, dus ik mag ze.
0: je mag er wat van maken. Wat betekent je naam trouwens? Weet je dat?
1: Groot in status.
0: Groot en?
1: Groot in status.
0: In status, wauw.
1: Ook gewoon groot over het algemeen.
0: Hele mooie naam.
1: Ja.
0: Hele mooie naam, hele mooie naam. Maar je mag groeten, want je hebt niet gegroet, hè?
1: Oké, ik heb me daarop voorbereid, maar welkom iedereen.
0: Ah, gewoon groeten.
1: ik hoop dat je gezegend mag zijn.
0: Yes, klopt.
1: Oké.
0: Okay. groot in?
1: Status.
0: In status, heel mooi. Wat is het mooiste aan jezelf?
1: Mooiste aan mezelf? Het is aan mijzelf. Ik vind dat zo'n egoïstische vraag. Iedereen vindt altijd dat ze geweldig zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar kijk, bij mij, ik zou zeggen van dat mooi van mij, voor mij, mm-hmm. dat ik altijd naar details kijk.
0: Je kijkt naar details.
1: Ja, ik hou van dingen van een ander perspectief te zien.
0: Mm-hmm.
1: Dan hoe we zijn als mensen, hoe onze hersenen werken, hoe mm-hmm. wij. Hoe alles in het allemaal werkt en hoe het universum zelfs is.
0: Wauw.
1: Zelfs zo tof. En
0: ja.
1: Ja, dat is altijd iets die,
0: mm-hmm.
1: die ik altijd had, die mm-hmm. maakt dat ik denk.
0: Mm-hmm.
1: Dat mij dan misschien apart zou maken.
0: Ja, maar ik denk niet dat het vreemd is, luisteraar. Want Vishal, heb ik het goed gezegd, is fotograaf.
1: Mm-hmm.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: En ik denk dat je, dat leert je ook waarschijnlijk om... Mm-hmm. dingen echt in de details van dingen te willen zien.
1: Mm-hmm.
0: Ja, toch? Of niet?
1: Dat klopt.
0: Oh, het klopt.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ik heb wel gemerkt dat juist wanneer je mensen laat poseren
0: mm-hmm.
1: voor een foto,
0: mm-hmm.
1: ze juist niet misschien die echte smile je geven,
0: zeg,
1: die je eigenlijk van ze wil hebben.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb opgemerkt dus dat wanneer ik momentopnames neem.
0: Mm-hmm. Dus eigenlijk spontane foto's.
1: Ja, dat je dan uh-huh. daar eigenlijk echt die ware, zeg je.
0: De ware persoon ziet.
1: Ja, en dat je echt daar gewoon ziet dat die persoon unfiltered is. En mm-hmm. dat die persoon eigenlijk
0: mm-hmm.
1: niet probeert te zijn. Dat ze niet eigenlijk iets probeert te zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat ze gewoon hunzelf zijn.
0: Mm-hmm.
1: En wanneer ze laat poseren,
0: mm-hmm.
1: dat ze daar eigenlijk iets proberen te zijn. Van, ik moet eigenlijk zo doen of ik moet mijn gezicht zo doen. Nee. Dus vandaar wanneer mensen mij vragen. Maar vandaar wanneer ik foto's van mensen schiet.
0: Mm-hmm.
1: En ik al gezien heb.
0: Mm-hmm.
1: Dus, hoe ze eigenlijk kunnen reageren, hoe ze eigenlijk kan zijn.
0: Mm-hmm.
1: Zeg ze, nee, ik kan het beter, ik kan het beter.
0: Oh, relax.
1: Ja,
0: maar hoe lang doe je dit al, fotograferen?
1: Professioneel of gewoon over het algemeen?
0: Kijk, je begint ergens.
1: Ja.
0: En daarna ga je racen, toch?
1: Ja.
0: Hoe ben je begonnen?
1: Ik begon met mijn telefoon.
0: Mm-hmm.
1: Toen ik leerde over fotografie, gewoon op YouTube.
0: Mm-hmm.
1: Ik hield meer eigenlijk van videografie, want ik hield van films en zo.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben mijn telefoon gestart. Mm-hmm. En,
0: ja. Hoe oud was je toen?
1: Toen was ik... Wat was ik toen?
0: Heel jong?
1: Nee, ik denk 23.
0: Oké, want nu ben je 29.
1: Ja.
0: Dus niet zo lang.
1: Nee,
0: okay.
1: Ben ik echt bij gestart.
0: Uh-huh. Maar die passie was er altijd al?
1: Ja, die hou er al, maar meer in te leren. Want, Oké, naar Lord of the Rings kijken en die plaatsen bestaan niet eens, maar het is niet zo wel. Dus dat is CGI, maar hoe komt CGI dan te ontstaan? Oké, door computer generated images.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Maar dat komt toch niet uit het nergens.
0: Dus mm-hmm. It has to exist.
1: Iemand moest eraan eigenlijk hebben gedacht en ze zijn geïnspireerd.
0: Mm-hmm.
1: Dus. Mm-hmm. En ja, om dat dan te kunnen wezen aan mensen.
0: Mm-hmm.
1: Vooral wanneer je naar foto's van National Geographic bijvoorbeeld mm-hmm. kijkt.
0: Klopt.
1: En die las ik ook vaak toen ik kind was, toen mm-hmm. ik bij de lagere school deed, want ik zag altijd echt zo interessant
0: zijn.
1: Ja, dus het laat je echt zo voelen alsof je daar bent. En
0: uh-huh.
1: laat je echt emoties ervaren misschien, ondanks mm-hmm. je gewoon naar een foto kijkt.
0: Mm-hmm.
1: Dat vond ik altijd interessant van, doet men dat eigenlijk?
0: Mm-hmm. Wat is de mooiste foto dat je tot zover hebt gemaakt?
1: Mooiste foto?
0: Je kan het eigenlijk moeilijk vergeten.
1: Ah, laat me kijken. Dus ik probeer te denken. Was, foto voor...
0: was het een foto met mensen of was het een foto van de natuur of wat was het?
1: Het was een dronefoto.
0: Serieus? Vertel, wat is dat?
1: Een dronefoto. Dus
0: Sorry. ik was zo'n drone.
1: Nee, want ik heb ook een drone. En dus
0: serieus?
1: En het laat je echt, moet ik zeggen, echt denken van dus hoe klein we eigenlijk zijn en hoe groot eigenlijk alles is. En dus het heeft je een andere schaal van denken. Als je gewoon vliegt en je huis daar zit, Suriname, die vliegt daar een Goslar, denk ik van, serieus, dus wat die vogels eigenlijk? Of het laat je echt gewoon verder denken, maar voor mij was het echt.
0: Dus echt die bird view geeft je een heel ander soort kijk op zaken.
1: Ja.
0: Maar straks gaan we dieper in op dat van fotografie. Mm. We gaan, we willen toch wel meer weten over jou.
1: Okay.
0: Vertel me iets dat men niet van je zou weten. Maar je hebt echt zo van, zo ben ik dus ook wel.
1: Dat ik van lichte kleuren houd en dat ik van romantische films hou.
0: Lichte kleuren?
1: Ja, pastelkleuren toch?
0: Paars. En romantische films?
1: Ja.
0: Serieus, die love it off?
1: Ja. Die kijk ik altijd alleen.
0: Serieus, nou, je vindt ze leuk.
1: Ja, want actiefilms kijken met je broers, maar...
0: Want ze mogen niet zien dat je dingen bent. Dat zou ik niet weten hoor.
1: Okay.
0: Dat zou ik niet achter je zoeken. Oké, en je relatie met God. Familie Maipio is eigenlijk een bekend gezin in onze gemeente.
1: Yeah.
0: Allemaal in Edin Gado. Dus eigenlijk, ik kijk in naar evangelie.
1: Yeah.
0: Maar kort voordat we zouden beginnen, had je me aangegeven, want die vraag stel ik altijd aan mensen, maar wanneer heb jij die stap zelf gemaakt? En toen heb je me aangegeven, er zijn verschillende momenten geweest in je leven. Zou je het willen delen met de luisteraars? Over die momenten waarbij je dus echt komt om te realiseren van ik wil God serieuzer dienen.
1: Voor mij was het echt toen... Ja, dat is wat ik zei, dat er verschillende momenten waren. Maar het waren echt momenten waar... waar ik eigenlijk een eigen besluit zou moeten maken. En het was omdat je hints krijgt bijvoorbeeld over iets, toch? En dat jij dan een keuze zou moeten maken. Het richt jou eigenlijk naar daar, naar daartoe. En zo heb ik momenten gehad waar ik gewoon... Ik weet nog, ik denk dat het ouderling Robin was volgens mij die zei van... die van mijn bad en die me zei van, je gaat zoveel vragen hebben. En God zegt dat... al je vragen beantwoord zullen worden bij hem.
0: Wauw.
1: En dat was echt iets waar ik dacht van, maar er is ook een lachpuntje. En naarmate van tijd gebeurde het meer en meer. Waar ik eigenlijk gewoon echt zoveel vragen had over een heleboel dingen. Dingen over mezelf, dingen over de wereld gewoon. Dingen over waarom God bepaalde dingen doet of bepaalde dingen toelaat. En daar zag je gewoon dus, daar kreeg ik die hongerheid en heb ik die eye-opener gehad gewoon van dat God eigenlijk in controle is. En dat er niemand in iets anders is die in controle is. En iemand zei het zo mooi, Kent Hovind volgens mij, en hij zei van, als wij God zijn creatie zijn, moet je toch die creator gaan dienen? Waarom ga je het ergens anders eigenlijk gaan zoeken? Waarom ga je de meaning of life of antwoorden ergens anders willen zoeken? Dan ben je creator. En dat is eigenlijk dat moment waar ik gewoon wist al van, wat ik eigenlijk al wist van, waar anders ga je gaan? Je hebt nergens om te gaan. En niet gewoon dat je bij default gewoon voor christendom kiest, maar omdat je weet gewoon uit ervaringen, uit getuigenissen, uit de Bijbel, uit wat je ziet wat in de wereld gebeurt, dat het gewoon waar is dat God bestaat. En dat Jezus zoon van God is.
0: Yes.
1: En je hebt zoveel goden.
0: Je hebt die overtuiging. Hoe heb je die overtuiging?
1: Ik hou ervan om dingen op een technische of op een wetenschappelijke manier eigenlijk te kijken. Want zo ga je mensen ook in de wereld winnen. En aan de andere kant hou ik ook gewoon van de wetenschap. Om meer te leren over dingen en zo. En ik heb vaak gekeken naar, vaak gelezen en vaak video's gekeken over mensen die, wetenschappers, die... praten over christendom en over de Bijbel, dus dat het waar is en zo. En als de vrouw die dus van Kenthoven bijvoorbeeld gaat kijken, mm-hmm. en hij praat over hoe de wereld ontstaan, hoe de wereld eigenlijk te komen is ontstaan, mm-hmm. hoe de Bijbel eigenlijk stappen voor de wetenschap eigenlijk is. En,
2: yes, klopt.
1: Ja, dus daar kreeg ik meer en meer van de overtuiging van, mm-hmm. oké, okay, kijk het vlak hier. Mm-hmm. Wat anders moet je eigenlijk gaan...
2: Dus dat is het, dus je moet die overtuiging hebben, yeah. van dat dat werkelijk bestaat.
1: Ja, yeah. en dat vind je gewoon overal. En mm-hmm. alles wat bestaat niet gewoon per toeval. Mm-hmm. Nou ja, als je naar mainstream wetenschap gaat luisteren, ga je horen van dat wij, mm-hmm. Dat onze voorouders apen zijn en hun voorouders vissen zijn, hun voorouders een soep is. Mm-hmm. dat leren ze toch, van mm-hmm. dat het regent even op rotsen volgens mij en dat werd soep. Soep gaat dan naar de zee, wordt daar vissen, of het wordt daar bacteriën, evolution toch.
2: Aha.
1: Ja, en...
2: Terwijl het niet zo ingewikkeld is dan zij willen beschrijven.
1: Ja, maar los van dat, dat is eigenlijk gewoon ook een religie. Want je moet geloven, want je gelooft en is eigenlijk niet kan zien, die niet kan meten.
2: Ah, oké. Okay.
1: Ja, dus... Ik wil ervan kunnen dat ze van bidden. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk een religie. Mm-hmm. Je moet geloven daarin. Waarom ga je eigenlijk in dit geloven die eigenlijk jouw bestaan geen bedoeling heeft? Mm-hmm. Terwijl je een bijbelvlak daar hebt die eigenlijk zegt dat je geschapen bent in zijn beeld en gelijkenis. En dat hij jou kent.
2: Yes.
1: En niet gewoon dat je per toeval leeft.
2: Wow.
1: Kan niet gewoon zo zijn dat je hersen functioneert, dat je kan zien, dat je kan voelen, mm-hmm. dat je kan communiceren, dat je gewoon kan zeggen van... Ah, het kan gewoon vanzelfsprekend.
2: Mm-hmm.
1: Nee.
2: Niets is vanzelfsprekend.
1: Niets is vanzelfsprekend. Mm-hmm. Ja.
2: Mm-hmm. Maar dat zei je inderdaad ook voordat we zouden beginnen van... Mm-hmm. Niets is in onze eigen handen. Alles is in Gods handen. Ja.
1: Mm-hmm.
2: Wauw, echt amazing.
1: Mm-hmm.
2: Oké, dan gaan we terug naar je werk.
1: Mm-hmm.
2: Eigenlijk je hobby is nu je werk.
1: Ja.
2: Ja, toch?
1: Mm-hmm.
2: Je hebt aangegeven hoe het is begonnen.
1: Ja.
2: En... Ik kreeg die vraag echt van, dit moet je hem stellen.
1: Mm-hmm.
2: Wat gaat in je om
1: mm-hmm.
2: als je aan het fotograferen bent?
1: Juiste momenten nemen en wachten.
2: Mm-hmm.
1: Ik heb opgemerkt van dat wanneer je wacht
2: mm-hmm.
1: en je op het juiste moment dan kan kiezen, kan vastnemen.
2: Mm-hmm.
1: Dat het voor jou als fotograaf veel meer als een beloning voelt.
2: Mm-hmm.
1: Want je hebt de juiste moment opgevangen en ik heb opgemerkt vooral bij... events, bij feestjes of zo,
2: mm-hmm.
1: waar iemand misschien aan het praten is of zo,
2: mm-hmm.
1: kijken mensen vaak met een serieus gezicht, mm-hmm. echt aandachtig.
2: Mm-hmm.
1: Maar als je weet dat een bepaalde persoon gewend is om reacties te geven bijvoorbeeld,
2: mm-hmm.
1: moet je gewoon wachten. En dan luisteren naar wat er gebeurt of mm-hmm. kijken naar wat er gebeurt en je weet dat je een reactie gaat krijgen en dat je mm-hmm. dan dat juiste moment dan je foto's schiet en dan dat dan krijgt,
2: mm-hmm.
1: dat vind ik wel.
2: Mm-hmm.
1: Ja, dat is wel belonend voor mij ook. Ja.
2: Als je het, doortrekt in je eigen leven.
1: Mm-hmm.
2: Wat leer je van fotografie? Voor je eigen leven, hoe we inrichting moeten geven aan ons leven.
1: Mm-hmm.
2: En zoals je zei, je moet wachten op het juiste moment, zei je daarnet. Yeah. En, ga door.
1: Mm-hmm.
2: Wat leert het jou?
1: Wat leert het mij?
2: Mm.
1: Ten eerste, omdat het een fotografie gaat.
2: Mm-hmm.
1: Ik hoor van een foto's te nemen van mijn nichtjes, want ik heb niet zoveel foto's van mezelf als kind.
2: Mm-hmm.
1: En het leert je gewoon het mooie van leven, het groeien
2: mm-hmm.
1: van mensen, het verouderen van gebouwen of het restaureren van gebouwen.
2: Mm-hmm.
1: Het gewoon opslaan van een geschiedenis.
2: Mm-hmm.
1: En dat vind ik echt apart.
2: Oké. Ik had je ook die vraag gesteld van, als je bezig bent te fotograferen, heb je ook dat je de grootheid van God bewondert?
1: Wanneer ik macrofotografie doe.
2: Ja. En ik vroeg je direct, wat is macrofotografie?
1: Ja. Toen ik het weer moet uitleggen. Of...
2: Ja, okay,
1: macrofotografie is het fotograferen van dingen heel dichtbij.
2: Aha.
1: Ik hou daarvan en ook van astrofotografie, maar ik heb niet... De juiste tools daarvoor.
2: Uh-huh.
1: Dat vind ik ook interessant.
2: Maar wat is die astrofotografie?
1: Astrofotografie is fotograferen van hemelse lichamen. Sterren, planeten.
2: Uh-huh.
1: Als je naar foto's kijkt van Cassini bijvoorbeeld, uh-huh. een satelliet die NASA heeft,
2: uh-huh.
1: en foto's van Jupiter.
2: Uh-huh.
1: Als je denkt van, dat is daar buiten. Dat geeft je ook weer een ander een ander confirmatie gewoon van dat niets gewoon per toeval is en dat God eigenlijk alles controlt. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar onze zon en is het hoe ver we zijn, zijn we niet te ver dat we koud zijn en dan dood gaan vriezen. We zijn ook niet te dichtbij dat we gewoon dood gaan branden als op Mercurius bijvoorbeeld.
2: Dus eigenlijk alles is goed gepland, goed in elkaar gezet. Dat merk je van hoe groot God is, hè? Dat je alles is gepland.
1: Alles gewoon echt perfect op de juiste plaats.
2: Wauw. Ik ben nieuwsgierig, want ik wil direct ook macrofotografische foto's zien. Je maakt me nieuwsgierig.
1: Als ik mijn computer hier had, zou ik het wezen.
2: De luisteraars zouden het niet zien. Maar het is wel bijzonder. Het is wel bijzonder. Maar wat zou je nog meer willen bereiken zelf in je leven?
1: Ik zou echt graag videograaf willen worden. Dat lijkt me wel echt interessant, want ik ben eigenlijk begonnen als... Ik ben begonnen met interesse daarvoor. Ik ben opgegroeid met films als Lord of the Rings, Matrix en zo. En ik vond het echt interessant om dat je, zolang het niet echt is, dat je wel iets eigenlijk kan voelen van... Zelfs als iets emotioneel is of iets tof of... Het is echt zo verbazend of zo. Dat is gewoon verhaal vertellen en op een creatieve manier doen. Door cameratechniek, door CGI, door acteren. Dat vind ik echt interessant en het zou wel leuk vinden om dat eigenlijk daarmee te kunnen starten.
2: Dus droom je ook echt van het maken van een hele creatieve film? Is dat echt je droom? Zeg je dat eigenlijk in het kort?
1: Dat zou wel echt leuk zijn, maar ik heb nooit echt daar meer gedacht aan... ik ben nog niet mee gestart, dus ik denk nu eigenlijk meer aan het begin. Van hoe ik eigenlijk iets zou doen. En vaak als ik op straat gewoon loop, met elke dag, heb ik echt daarvan van, als wij bijvoorbeeld een scène hier zo nemen, hier zou je zo plaatsvinden, dan welke lens zou ik eigenlijk gebruiken? Welke filter zou je gebruiken? Welke tijd van de dag zou ik gebruiken? Want tijd van de dag heeft ook een rol. Welke belichting ga je gebruiken? Want, misschien lijkt een huis of een hoek ergens in een huis, misschien op een scène van een film bijvoorbeeld of zo. Ja, en het laat je altijd nieuwsgierig. Het maakt mij altijd nieuwsgierig om te denken van, zouden ze eigenlijk hier schieten? Of, ja.
2: Dat is interessant. Ik moet eerlijk zijn, ik ben benieuwd hoe je toekomst eruit ziet. Echt waar, je weet toch, God is iemand, hij verrast ons. En ik heb zo'n gevoel van, waarschijnlijk zal je zijn naam een keer lezen. Weet je, bij de aftiteling van een film, het zal geweldig zijn.
1: Het zal tof zijn.
2: Echt tof. Oké. Dan gaan we terug naar de aarde. Het is belangrijk dat we ons vastklampen aan God. Want je had eerder gezegd ook, alles is in Gods handen. Ja. Niets is van zichzelf. Ervaar je dat ook persoonlijk in je eigen leven? Dat je eigenlijk niet zou zijn zonder hem?
1: Ja, sowieso. Want je hebt altijd meer slechte beïnvloeden dan goede. Je hebt altijd meer slechte dingen rondom je gebeuren dan goede dingen. Je hebt altijd meer dingen die je eerder gaan... demotiveren dan dat ze jou gaan motiveren. Als je rondom je kijkt, zie je ook al mensen die eigenlijk die God niet hebben en die toch eigenlijk
2: Ze zijn eigenlijk wel het doelwit van de vijand.
1: Ja, we allemaal, maar dat ze wat is het woord daarvan eigenlijk? Geen culprit. Wanneer ze voor iets zijn gevallen, dus...
2: Ze zijn eigenlijk voor iets gevallen.
1: Hoe zou je dat eigenlijk weer zeggen? Maar, even. Is het dat ze eigenlijk benadeeld worden, anders kan ik het zo zeggen. En...
2: Maar het is belangrijk dus dat mensen God dienen dus.
1: Ja, sowieso. Want dus, dan gaan we dan weer naar daar. Dat is sowieso belangrijk. Dat is wat ik eerder zei. Als wij God zijn creatie zijn, dan alles wat je eigenlijk zo nodig hebben, zou je in hem vinden.
2: Zou je moeten in hem moeten vinden. En niet in iets dat hij bij wijze van spreken heeft gecreëerd om dat te verhogen tot God. Bedoel je dat?
1: Sowieso, want dat is gewoon voor de gek hoor.
2: Hoe zou jouw leven eruit zien zonder Jezus?
1: Mijn leven?
2: Heb je daaraan ooit gedacht?
1: Niet echt. Soms wel, maar dan word ik gewoon afgeleid. Maar kijk, mijn leven zonder God.
2: Het would be a disaster, denk je?
1: Het zou maken dat ik leven niet echt zo met zoveel betekenis zou zien. Of dingen rondom mij met veel betekenis zou zien. En alles voor mij zou dan gewoon per toeval eruit zien. Maar ik denk dat ik toch gewoon terug weer zo keren. Want hoe je draait of keren als je naar alles kijkt. Dat is wat ik zeg, dit is per toeval, dit bestaat per toeval. Er moet een creator zijn.
2: Je moet terug gaan naar de bron om volkomen te zijn.
1: Ja.
2: Oké. We gaan moeten afsluiten.
1: Okay.
2: Maar niet voordat we een boodschap richten aan de luisteraar. En ik dacht eraan dat, om je te vragen om een boodschap te richten aan mensen die hem nog niet kennen.
1: Oké.
2: Wat zou je hen zeggen?
1: Daar zou ik zeggen dat ik denk dat een heleboel mensen al zeker al gezien hebben dat zij misschien hulp zoeken. En dat ze naar plaatsen gaan, dat ze dingen doen. Dat ze in dingen geloven, maar dat het niet werkt. En dat ook gewoon niet per toeval is, maar omdat hun ware hulp eigenlijk in Jezus is.
2: En hoe vind je Jezus?
1: Ja,
2: want het klinkt zo makkelijk. Ga naar Jezus, kies voor Jezus, maar hoe kan ik voor hem kiezen? Hoe kan ik hem bereiken?
1: Oké, sowieso kom naar de kerk. Want waar anders wordt er meer over hem gesproken dan in de kerk. En daar ga je eigenlijk christenen ontmoeten die ook dezelfde hongerigheid hebben. Die waarmee jij dan eigenlijk ook zat. En het is goed om, ik weet, als je naar de gym gaat bijvoorbeeld, ik heb begrepen van dat als je alleen naar de gym gaat, dat het gemakkelijk is om te stoppen. Maar als je met z'n tweeën of met z'n drieën gaat, ga je elkaar telkens blijven motiveren.
2: Een goede tip, zal ik dat
1: doen. Toch? En je hebt een sense of community.
2: Yes, zeer belangrijk, hè?
1: Sowieso, want wij zijn sociale.
2: Mensen,
1: wezens, ja. God die van zo gecreëerd.
2: Dat we elkaar nodig hebben.
1: Ja. Yeah. En ik zou zeggen dat eigenlijk al een van de eerste stappen zou moeten zijn. En los van dat je jezelf openstelt voor de Heer Jezus. Want als wij dingen gewoon in de wereld gewoon niet gemakkelijk en gratis kunnen krijgen, het kost je wat. Het kost je dat je op je knieën gaat. Het kost dat je in gebed gaat. Het kost jou dat je hongerig bent. Het kost jou dat je niet voor jezelf meer leeft. En voor die mensen die die hulp zouden willen zoeken bij Jezus, is dat echt een van de dingen die ik zou zeggen. En alles moet ergens beginnen. Alles kost een eerste stap. Alles begint met de eerste stap.
2: En het is een moedige stap, zou je dat zeggen?
1: Ja, want zo ben ik ook gestart met fotografie.
2: Het is een moedige stap.
1: Want ik had mijn camera sinds 2017, maar ik denk 2021 volgens mij pas gestart.
2: Terwijl je ze al had, hè?
1: Ja, ik had ze al, maar ik twijfelde gewoon telkens aan mezelf. Dat ik uitgenodigd was hier om foto's te schieten in de gemeente.
2: En je denkt, doe het.
1: Ja, dus ik dacht van, weet je wat, het begint gewoon. Hè. En ja, je kan niets bereiken zonder deze stap te maken.
2: Klopt.
1: Ja,
2: dat is als het gaat om onze passie, maar ook als het gaat om het geloofsleven.
1: Sowieso.
2: Je moet de eerste stap maken om iets te kunnen bereiken.
1: Ja.
2: En het mooiste dat we kunnen bereiken is om gelukkig te zijn.
1: Ja, en dat kost je ook
2: met
1: niets.
2: God.
1: Dat is het mooie ook.
2: Niets, hè?
1: Ja, dat is het mooie ook.
2: Klopt.
1: Maar op een manier zoals je betaalt zoveel euro's en kom met 2 erebond misschien of zo.
2: Maar bij God is het gewoon gratis.
1: God is het gratis. Hij heeft jou gecreëerd.
2: Dus
1: maar hij staat daar voor jou.
2: Ja, ga naar de creator.
1: Ja, en ik heb nooit gehoord dat God nee aan je gaat zeggen.
2: Als je naar hem gaat.
1: Ja, als je naar hem gaat, als je hongerig voor hem bent. God is toch just.
2: Yes.
1: Hij is eerlijk.
2: Ja.
1: Dus hij gaat weten dat je hem nodig hebt, wanneer je naar hem komt.
2: En je zei ook iets heel leuk in het interview van, als je met vragen zit, stel die vragen ook en hij gaat je antwoorden.
1: Ja, wat ik echt zo interessant vond, echt zo diep vond, is ik denk dat de atheïst was volgens mij die in een debat was met een christen. Hij zei van ja, maar als God weet dat wij niet voor hel zijn en dat we daar voor eeuwig zullen branden en zo, dan waarom brengt hij dan ons niet naar de hemel? Als hij zoveel van ons houdt. Maar het is een keuze eigenlijk die we moeten maken, want ik kan niet, iemand niet forceren om iets te doen die ze eigenlijk niet willen doen. Ondanks ik weet bijvoorbeeld dat het eigenlijk goed is. Bijvoorbeeld verslaving, maar het laat hem goed voelen bijvoorbeeld. En precies zo gaat God jou ook niet forceren om iets te doen.
2: We hebben eigen wil.
1: We hebben onze eigen wil. En het mooie daarvan is gewoon van dat, dat hij eigenlijk is het goede eigenlijk voor jou wilt. En hij gaat jou niet forceren om te komen. Hij gaat zichzelf wel daarvoor je zetten doordat hij jou misschien, doordat hij misschien tot jou praat. Doordat je nu naar dit luistert. Of door
2: ingevingen of zo.
1: Ja, door ingevingen of ja, door hints misschien ergens waar je gewoon weet van hey, iemand kijkt eigenlijk naar je.
2: Yes, klopt.
1: Ja. Klopt. En ik denk dat je genoeg, meer dan genoeg redenen hebt om te weten dat je per toeval bestaat.
2: Ja. Je bestaat niet per toeval, heeft een bedoeling met je leven.
1: Ja, en waar anders te gaan voor hulp dan bij je creator?
2: Yes.
1: Ja.
2: Yes. Ja, mooi. Michel, heb ik het goed gezegd? Nog steeds niet. Hey, vergeef me daarvoor. Maar het was een genoeg je hier te hebben. Ik vind je echt een bijzonder mens. Ik hou van het creatieve in je. Je inspireert anderen. En dat vind ik heel mooi aan je. En blijf het mooie mens dat je bent. En blijf kijken naar je romantische films. Hey, luisteraars. Dit was het. We hebben een bijzondere broeder gehad in de studio. Ik ben ervan overtuigd dat jullie zijn geïnspireerd. Vooral het gedeelte. Ik denk dat ieder mens van ons heeft dat van... Oké, maar God, wie ben je? We hebben heel veel vragen. Die soms onbeantwoord zijn. En het is gewoon makkelijk. Ga naar God en vraag hem. En hij gaat je antwoorden geven. Weet je? En nog belangrijker nog ook... is dat niets is per toeval. Alles is in Gods handen. En blijf je vastklampen aan God.
1: Sowieso.
2: Het is super belangrijk.
1: Ja. En als ze dan duivel leggen, worden we allemaal dood.
2: Echt waar. Waar we echt helemaal verdienen. Luisteraars, ik vraag u dat u niet weggaat. Maar dat u dus luistert naar het laatste onderdeel. Want dan gaat de pastoor dus bidden met degene die gebed nodig hebben. Als u zelf ook gebed nodig hebt, Nowakagwe. God werkt op verschillende manieren. En natuurlijk, gebed, dat schreef heel roken, epiki begi. Ik groet bij deze. Mijn naam is Rasita Groeneveld van de gemeente Betel op Rome. Jezus loopt u en wij houden ook van u. Dag.

Yes, een geweldig interview was dat met broeder Vishal Maipio. Van deze plaats uit willen we Vishal bedanken voor het afleggen van het interview. Thank you so much. En mogen de heren de werken van jouw handen zegenen. U heeft daarna kunnen luisteren naar het nummer Yesterday van Mary Mary. Het moment is aangebroken voor gebed en dat wij gaan bidden voor al uw noden. Ja, als u iemand kent die gebed nodig heeft, nodig de persoon uit, bel de persoon, stuur de persoon een WhatsApp, want wij gaan bidden. Laten wij bidden. Vader, we danken u, Heere, mijn God, voor elke luisteraar en ieder die luistert op dit moment. En Heere, wij brengen de noden van al deze mensen voor uw aangezicht op dit moment. Heere, en wij danken u, Heere, dat u een God bent die gebeden beantwoordt. You are a prayer answering God. En wij danken u, Heere, dat ook vandaag, gedurende deze uitzending, mensen zullen genezen van ziekten en kwalen. Mensen bevrijd zullen worden van allerhande demonische activiteiten, demonische machten en toestanden. En dat ook mensen voorziening zullen ervaren, Heere, terwijl ze zitten, Heere, onder dit gebed. Vader, in de naam van uw Zoon Yeshua, de opgestane Heer. Heere, mijn God, bidden wij, bid ik voor een ieder die ziek is en op dit moment luistert naar dit programma. Heere, mijn God, ik zie iemand voor me die de hand houdt, Heere, of de hand heeft geplaatst op de radio om genezing te ontvangen. Heere, ik spreek het woord van genezing uit in het lichaam van deze persoon. Be healed, be delivered and be set free op dit moment in de naam van Koning Jezus. Ontvang uw genezing nu in Jezus' naam. Heere, mijn God, ik kom tegen toestanden, Heere, in de benen die maken dat mensen, Vader, moeilijk kunnen lopen, waarbij de benen niet goed functioneren. Ik spreek genezing in de benen. Vader, elke vorm van pijn wijkt. Elke toestand wijkt. Laat genezing plaatsvinden in de wonderbaarlijke naam van Koning Yeshua, de opgestane Heer. Toestanden aan de benen, de spieren in de benen, de knieën, de dijen. Genees in Jezus' naam. Laat de genezende kracht van Koning Yeshua u aanraken daar in uw benen, waar u genezing nodig heeft. Ik spreek genezing over uw ledematen in de naam van Jezus. En wij danken de Heere voor genezing. Wij danken de Heere voor genezing. Wij danken de Heere dat u weer goed kunt lopen. Dat de pijn weg is. Heere mijn God, we bidden, Heere mijn God, voor bevrijding van allerhande demonische aanvallen, Heere. De vele zelfmoordgevallen. Heere, ik kom op, Vader, tegen de geest van zelfmoord in Suriname. Heere, de Suriname. Heere, de kranten staan er vol van, Heere. Van toestanden en

moeder die een gezin heeft om op te voeden. Ik spreek voorziening, Heer, voor de vader, Heer, die zijn moeite maakt zijn gezin te verzorgen. Heer, oh mijn God, ik spreek voorziening voor een ieder die dat nodig heeft, Vader. En die zijn of haar vertrouwen op u heeft geplaatst. Heer, wij danken u voor wat u doet. En wij beloven u, wij zullen u alle eer geven. En wij zullen u alle glorie geven. In Jezus' naam. Amen en amen. Als u een getuigenis heeft die u met ons wilt delen, wees u vrij het te sturen naar +597 8781 482. Ik herhaal +597 8781 482. En wij horen graag uw getuigenis. We gaan luisteren naar het nummer So Much To Be Grateful van Calvin Bridges. En daarna ben ik bij u terug.

Ah, yes, even kunnen luisteren naar het nummer So Much To Be Grateful van Calvin Bridges. Er is zoveel waar we de Heere dankbaar voor moeten zijn. Ja, soms

klagen we. En soms klagen we te veel. En soms klagen we veel te veel. Maar we moeten ook stilstaan bij de mooie dingen die God voor ons doet in ons leven. En als we beide naast elkaar zetten, dan zullen we zien dat er meer mooie dingen zijn dan vervelende dingen die gebeuren in ons leven. En dat is de Heere die ons helpt elke dag. Dus Heere, we zijn u dankbaar. We are grateful for all the great and wonderful things you're doing in our lives. We zijn gekomen bij de bekendmakingen voor de komende dagen. Vandaag om 9 uur is er revival in gemeente Bethel Oproem. Mis het niet. Ja, al geruime tijd is er een movement gaande daar zo. Mensen komen tot bekering. De diensten zijn levendig. Er is genezing. Er is bevrijding. Mist u het niet. Geweldige dingen gebeuren er daar zo. Afgelopen woensdag hadden we een geweldige profetische woensdag. De Heer heeft gesproken tot vele mensen. It is powerful wat de Heer aan het doen is daar zo in het huis. Volgende week woensdag zijn we er weer met een Academy Wednesday. We gaan in Gods woord duiken. We gaan daarna bidden voor de mensen. En daarna fellowship met een hap en een drank. Op de zaterdag hebben we dienst voor de jongeren om 6 uur. Het is powerful. De Heer doet een mooi werk onder de jeugd. Zorg ervoor dat u erbij bent. En dan volgende week zondag om 9 uur. Wederom onze opwekkingssamenkomst om 9 uur in de ochtend. Wel, het zit erop voor vandaag. Ik heb bijzonder genoten. Ik hoop u ook. Volgende week zijn we weer bij u terug met een nieuwe aflevering van Revival Now. We gaan eruit met het nummer Bring Me Through van Blessed Messenger. God bless.

0: Think nigga.
1: Connecting the dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst.
2: Op Lim FM.
1: Connecting the dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk.
2: Connecting
1: de overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, 1 uur, Lim.
2: Connecting the Dots.
3: Het is zondag 28 juni. Het is Connecting the Dots via Lim FM 91.7 en Lim FM Su.com. Nou, het was weer een leuke week. Ik zeg u een goede middag toe namens Lim. Andergetekende Rappa wens u een prettige luisterstemming toe. Afgelopen week werden we toch wel even opgeschrikt door een aardbeving niet ver van ons. 3-4 uren vliegen, kan je zeggen, in Venezuela aan de kust. En dat was niet leuk. Nee, je zag beelden die toch wel... Ja, elke aardbeving is een verschrikking natuurlijk. Maar omdat dit zo dichtbij thuis is, om het zo te zeggen, dan vind je dat nog minder leuk. Nee, niet meer. En even later viel dus de avond en dan is er ook geen stroom en dan moet je mensen gaan zoeken en overal hoor je gillen, maar in het donker onder neergestorte huizen. Mijn god. Sanipsaar. Maar goed. Het waren 2 aardschokken na elkaar. Eentje met een kracht van 7.4 op de schaal van Richter, zoals men dat steeds zegt. En net daarna nog een schok, iets zwaarder zelfs, met een kracht van 7.5 op diezelfde schaal van Richter. Nou, het zou toch wel eventueel, ja, denk ik, goed zijn om na de break een beetje in te gaan op enkele zaken die te maken hebben met aardbevingen. Zoals bijvoorbeeld die schaal van Richter. Wat is dat nou precies? Waaraan herken je de kracht? En wat wil elk getal zeggen? Wat voor schade en maar op wat voor verschrikkelijke dingen je kan verwachten. Maar goed, straks na de break hierover meer. De geschreven pers afgelopen week had wat actualiteiten. Ons 3 maal per week verschijnend ochtendblad is al een week niet verschenen. Zo, papier op, minosabi. Maar goed, dan gaan we dus verder kijken in andere bladen wat er is. Zonder echt te... ik zie hier in het avondblad staan van afgelopen week dat intern wordt die dus nu beoordeeld. Een nieuwe salarisreeks bij het ministerie van Volksgezondheid die moet de uitstroom van verpleegkundigen tegengaan. Dus die nieuwe salarisreeks is in studie binnen het ministerie. Heel goed. Gelukkig gaat men deze keer niet werken met dat eeuwig gedoe van bijlages plakken aan dat salaris en toelages en oplages en onderlages en zijkantlages. Het is gewoon lap, net als die straten. Zet maar asfalt en het is allemaal weer straks een gat. Nee, er wordt dus... En oh ja, belangrijk is dat al deze bijlages en oplages in de geldende reeksen niet meewerken aan de verhoging van je pensioen. En ik kan u zeggen, als de tijd genaderd is dat je met pensioen moet gaan, dan telt elk centje dat je als pensioen krijgt, telt mee. En dan tellen die bijlages niet mee om je pensioengrondslag hoger te maken. Dus het ministerie van Volksgezondheid is bezig om een nieuwe salarisreeks zonder al die bijlages voor de verpleegkundigen op te stellen. Ja, nogmaals, dat vind ik een goede zaak. Absoluut, heel goed. Minister, ja, ministerie van Volksgezondheid, goede zaak. Maar, deze nieuwe reeks moet dan in augustus aan de regering worden voorgelegd. Ja, dat moet nog goedgekeurd worden. Hè? En de minister van Volksgezondheid heeft daar nu al in DNA bedragen genoemd, percentages. Het is mag, het mag. Maar daarmee schep je verplichtingen. Nee, niet verplichtingen, je schept verwachtingen. Wat de boot als die niet waargemaakt kunnen worden, want ja, de minister van Volksgezondheid is nou eenmaal niet de minister van Financiën. In ieder geval, die werkgroep binnen Volksgezondheid is bezig en ze zijn uitgekomen op voorstel dat men heeft voorgesteld om als aanvangssalaris, als je binnenstroomt, voor verpleegkundigen US 700 toe te kennen. En dat gaat bij dus opklimmen tot 1000 US instroom aan de hand van jouw kwalificaties. Nou, dat is dus met de huidige koers van afgerond 37 per US 37 SRD krijg je dan 26.000 tot 37.000 per maand als je instroomt als verpleegkundige. Nou, dat is, vind ik, een redelijk aanvangssalaris voor een verpleegkundige. Ja, dat zijn ze beslist waard. En dan klimmen ze dan met periodieken op. Oké. Natuurlijk gaan andere groepen dan ook hun eisen stellen. Terecht of niet terecht, dat is een andere zaak. Maar voor deze zaken, voor deze harde werkers is dit zeker, vind ik, een goede zaak. Maar dan ga je straks horen van, ja, er is geen geld voor al die verhogingen en zo. Ja, daarvoor is nooit geld. Ja, voor dingen die de harde werkers toekomen, is er nooit geld. Alleen pikie pikie play op Chinsans in kleine 38, 50 per uur bij. Of nee, Augustus, geef die mensen toch goed te verdienen. Dan haalt het weer weg met andere zaken, de productiviteit. En dan kan je aan de andere kant, weet je, schieven en nemen. Niet alleen maar nemen en maar niet, bijna niet schieven. Dan gaat zo toch. Die mensen trekken weg. Heb je ook niets aan. Oké? Ik hoef u niet te vertellen waarvoor onze overheid sinds jaar en dag wel geld heeft, helaas. En waarvoor ze nooit geld bleken te hebben. Maar goed, ik vond het wel heel stoer dat de minister van Volksgezondheid in DNA bij deze toespraak zei dat niemand komt aan mijn verpleegkundigen. Ja man, goed zo, krachtig, yes man. Maar mijn vraag is, wie komt aan zijn bezit, zijn verpleegkundigen? Wie komt eraan? Ik? Hij? Wie? Buitenlanders? Andere werkgevers? Die een beter salaris aanbieden? En meer mogelijkheden om te groeien? En een waardevast pensioen kunnen garanderen. Ja? Dus dan moet je niet boos worden dat anderen de mensen van jouw mensen wegsnoepen. Straks gaat onze onderwijsminister ook stoer praten en zeggen, niemand komt aan mijn onderwijsgevenden. Goed zo, als hij dat zou zeggen. Maar in plaats daarvan zegt hij dat dus dat hij dus mensen, onderwijzers heeft zien staan in de rij daar bij een supermarktketen die dus een sollicitatie had en iedereen is geschrokken van de hoeveelheid, het aantal mensen, zijn verschillende artikelen verschenen over de lange rij bij, nou, ik ga geen namen noemen, bij welk bedrijf. In ieder geval, het enige dat we ook kunnen opmerken over de onderwijsgevenden is dat zij in eenzelfde soort proces zitten als de verpleegkundigen. Het onderwijs loopt leeg. Mensen trekken weg of naar het buitenland waar men ook Nederlands krachten die Nederlands spreken kan gebruiken. En het aantal nieuwe aanmeldingen op de kweekschool is helaas ver onder de maat. Bij de openbare scholen is het één klasje aan nieuwe studenten voor de kweekschoolopleiding. Ik bedoel, het gaat doodbloed op die manier. Misschien moet het zo. Pas als er geen leerkrachten of nauwelijks leerkrachten zijn om de scholen te bemensen, dan zal men misschien heel krachtig gaan proberen om de zaken aan te vullen. Oh? Dus aan de andere kant moeten we opmerken dat veel, ik heb ook collega's, ex-collega's, kennissen, die dan op allerlei manieren verder studeren, via het IOL of voilà. En ze zeggen, allerlei dingen gebeuren daar. Het lijkt alsof men de studerenden in het onderwijsveld, op het IOL bijvoorbeeld, niet gunt dat ze zich opleiden. Elke keer veranderen de eisen. Ik heb al een drietal jongelui die ik al jaren ken, die zijn al bezig af te ronden. Ik zeg niet van welk vakgebied. Of het nou wiskunde, natuurkunde, scheikunde. Die moeilijke, echt die vakken waar men nodig, mensen nodig heeft. En je bent bijna klaar, laatste gedeelte van je laatste jaar. En dan hoor je, jullie moeten nog een vak bij doen. Artificial intelligence, weet ik veel. En als je dat niet haalt, dan krijg je dan geen toestemming om door te stromen. Of dan krijg je diploma niet. En als je dat te lang laat wachten, vervallen eerste tentamens. Wat voor onzinnig, achterlijk, debiel zou ik bijna willen zeggen. Soort beleid is dit. Wil je op deze manier, jongelui, stimuleren om verder te studeren, dat ze gaandeweg hun studie merken dat die studie steeds weer veranderd wordt, nieuwe eisen komen, allerlei andere zaken gaan gelden, dan worden gewichten van cijfers weer anders, dan moeten ze nog een vak bij doen, dan moeten ze hertentamen, dan wordt die regeling van dat weer veranderd, dan komt een of andere figuur met die sabiso figuren die daar het voor het zeggen hebben. Ik bedoel, dus het is niet goed. En daar moeten we ook dus durven te zeggen. We moeten niet alleen maar zeggen, ja, die mensen trekken weg, want ze verdienen niet goed. Is niet waar, alleen niet dat is de reden dat men het onderwijs vaarwel zegt. De manier hoe men wordt behandeld als men studeert, alsof mensen niet gunt dat ze straks een bachelor of een, zoals wij vroeger zeiden, een LO of een MOA of een MOB moeten halen. Ja, men maakt het ze, ja, dus maar een hebbing die de man dieses, ja? Dus dat kan niet. Dat moeten we ook eerlijk zeggen. Ik ga niet al te diep hierop in. Welke vakgroepen dat is op het IOL en welke. Nou ja, goed. Dus het schijnt wel over de hele linie te gebeuren. Ja, laten we dat maar voor een volgende keer laten. Als we dus dan zo vergelijken met de verpleegkundigen, denk ik dat een aanvangssalaris van 30.000 SRD per maand voor een leerkracht van de lagere school is geen luxe. Ja, is een noodzaak. Het is niks te veel, het is goed, want het basissalaris voor het salaris voor een lagere schoolleerkracht moet goed zijn, zodat je goede eisen kan stellen, ja, zodat ze dus op de lagere scholen daar goed opgeleide leerkrachten worden gezet. En niet dat men op de lagere scholen mensen dumpt die nog niet klaar zijn of nauwelijks ervaring hebben. De goed opgeleide leerkrachten, de ervaren leerkrachten, moeten juist in de lagere klassen waar ze die basis kunnen leggen voor een stevige verdere ontwikkeling. Nou, een 30.000 instroom voor leerkrachten is niet veel, of dat is wel veel, maar het is geen luxe. En voor de MULO kan je dat basis leggen op 35.000 SRD per maand. Voor HAVO begin VWO 40.000 SRD. En voor KOP VWO met examenklasse erbij, ja, dus volledig bevoegd, ja, 45.000 is geen luxe. Ja, als anderen 130.000 per maand kunnen verdienen voor ik weet niet wat, met ik weet niet wat voor vooropleiding, de goede niet te na te sproken, die zijn er ook in de groep die ik bedoel, maar het is niet de bedoeling dat daar mensen in de watten worden gelegd met nauwelijks wat te presteren. Ze werken niet eens elke dag. Een leerkracht moet elke dag werken. Ja? Oké, we gaan vakantie ertussen, maar hij heeft geen vakantie. De leerling heeft op schoolvakantie. Maar het is zo dat hij op een blauwe maandag om 9:00 en hij geeft die geen quorum, dan wordt er bijvoorbeeld cello stellen. Ja, dan wordt er geen les gegeven, want er is geen quorum. Dan kunnen de leerlingen naar huis, want de leerkrachten hebben geen quorum gegeven op school. Ik bedoel, dat is het mooie onderwijs, zou dat zijn. Maar dat mag wel daar in de groep van mensen die 130.000 SRD per maand verdienen. Ze moeten elke dag in feite niet direct vergaderen, maar aanwezig zijn daar in dat gebouw. Zodat ze hun mensen die op ze hebben gestemd kunnen ontvangen om hun klachten en toestanden aan te horen enzovoorts. En niet dat ze elders gaan ringeloren, want ze hebben een luxe baantje, ja. En af en toe zie je ze daar mooi netjes gekleed als pinguïn soms. Ja, geweldigheid, spelen daar. Ja, holle woorden, weinig inhoud. Ja, en dan, als het erop aankomt, dat zitten ze maar op elkaar te schelden. Dat is leuk, toch? In de arena. Ah, daarvoor betalen we geen 130.000. Geef ze daar ook maar 35.000 per maand, hoor. En als ze niet willen, dan blijven ze maar weg. Dan zullen we anderen hebben die daar veel beter presteren voor hetzelfde geld. Ja, toch? Maar goed, in ieder geval, dat is misschien een kritische noot. En dan zie ik hier een andere kop staan in de kranten. Staatsoliedirecteur. Ja, staatsoliedirecteur Anand Jagisser vindt de reactie van Guyana over de juiste kaart van Suriname, die was vertoond, ja, overtrokken. Hij vindt dat overtrokken, overdreven, ja, buiten zijn proporties gehaald. Helemaal eens met directeur Jagisser, goed zo. Ja. Wij hebben hier een congres over energy, oil en gas en weet ik veel, local content enzovoorts. Het is een conferentie, een congres al hier in Suriname, op Surinaamse bodem. Niet op Guyanese bodem, op Surinaamse bodem, door Suriname georganiseerd, niet door Guyana georganiseerd, vrijpostigheid van ze. Ja? En dan komt daar een ambassadeur zitten en die brief door van ja, they show the wrong map of the borderline of between all countries. Jongen, dat moet niet zeggen hoor. Ja? De heer Jagisser heeft heel goed gereageerd te zeggen van het is een conferentie in ons land, van ons land. En we hebben de verplichting eigenlijk om onze kaart zoals die er is. Hè? En niet dat die ambassadeur via die politieke topper daar in Guyana gaat zeggen van perhaps it's a mistake that they put the wrong map. It's next a mistake. Er is geen betwistgebied. Zij vinden dat er een betwistgebied is en ze hebben het bezet. Ja? Ze hebben ons gebied bezet, ja. Hebben we al die tijd maar op onze hoofd laten en hun gang laten gaan. En nu we een beetje duidelijk maken dat het ons gebied is, dan wordt men vals. Dan gaat men diplomatieke reacties geven en men gaat, we're going to protest against this. Ja, go protest nou. Nonsens. Ja? Laat hij kijken naar wat aan de andere kant van de Essequibo gebeurt, waar Venezuela al 3/4 van hun grondgebied niet alleen geclaimd heeft, voordat Chavez, Maduro werd afgezet, heeft hij nog een gloednieuwe kaart laten maken, groot ingelijst naar boven, zijn foto's, waar hij die kaart naar boven op zijn kantoor laat showen en waarbij dat Essequibo gebied mooi netjes als Venezolaans gebied wordt getekend. Nou, laat hij daar maar zijn geweldigheid gaan uithalen hoor. En de Amerikanen staan er ook achter, want nu ze daar de macht hebben, hebben ze daar meer belangen. Maar goed, in ieder geval deze kleinzielige reactie van de Guyanese zijn we gewend. Allemaal bluffers bij elkaar. En ze gaan dan, als je ze op hun foto wees, gaan ze als kleinzielige blerende baby's stoer gaan huilen. Ja, ik bedoel, hopsa. Nou goed, het zijn echt een stelletje arrogante, ex-Engelse gekoloniseerde figuren daar. We zijn ook gekoloniseerd, maar we hebben ons toch wel behoorlijk onttrokken aan de kolonisatiedruk van onze kolonisator. Maar goed, verder lees ik dat de vicevoorzitter van DNA bij de opening van een onderwijs- en beroepenbeurs in Mungo, heeft dus de vicevoorzitter van DNA in Mungo opgemerkt, diploma is belangrijk, maar leer vooral een skill. Wat wil die goede man daarmee zeggen? Dus je hoeft niet echt in een spanga onderwijs en diploma halen. Vooral, het gaat vooral om dat woordje, vooral, maar, en dat woordje maar, diploma is belangrijk, maar, tegenstelling, leer vooral een skill. Dus dat is belangrijker. Wat voor skill moet je leren? Kan je alvast dat noemen? Dat is het eerste. Ja. Kan je punt 2 aangeven waar deze skills op niveau onderwezen aangeleerd kunnen worden? Ja. Dus, of moet je, zijn er holle woorden? Goleroa-skill. Ja, Goleroa-skill, ja. Ga eens op school je diploma halen, hoor. Dat is het belangrijkste. Skill is ook belangrijkste. Skill is ook belangrijk. Tuurlijk, ik heb een keer toch een waar verhaal verteld van die jongen die altijd...

aan studenten van alle soort. Want hij kon alle soort haar aan en hij deed het goed. Klaar. Die man heeft zijn hele studie betaald. Nog een hele studie. Ja, een groot deel van zijn studie betaald. Dankzij dus de inkomsten die hij... Alles, mag je zeggen, zwart werken, zoals ze dat noemen daar. Dat wat. Die jongen doet wat en hij heeft er wat mee gedaan. En is er mee vooruitgekomen. Dus als, ik ben eens dat het hebben van een skill belangrijk is. Dat je niet alleen jouw vak kent, maar dat je ook wat skills kent. Ja? Toen ik artikelen moest corrigeren voor een krant al hier, terwijl ik nog bezig was te studeren voor het vakgebied waar ik me heb afgestudeerd later. Ja? En corrigeerde ik in de drukkerij daar drukproeven. En als ik klaar was met het corrigeren, ik werkte toen nog part-time in het onderwijs, zeiden die jongens van de drukkerij van, meester, en dan doe niks. Kon je poenu nou? Kon je leraar vak voor nu? Leem den boeken. Maar betek niet onaan nonsens, jongen. Mijn sabbatsam, man. Mijn look van we doen gewoon. Maar oké, die minister van Antalsani. Mijn kamer leem aan rug. En dan laat hij dan dat ding afmaken. Boy. Ja, morse reis aan meki. Plak links rechts. Verprutst wat doe boeken. Maar leem dat niet, minister. Ik moet gaan zo. Dat je wire aan rug uit. Dat je kan drie. Dan pas zet je dat gewicht erop. En dan top. Drapen mijn leraars aan. Later toen ik mijn eigen biep had, heb ik dus op die manier mijn boeken zelf ingebonden. En kon ik een heleboel geld besparen. En op een gegeven moment had ik die skill ook. Dus die skill is belangrijk, maar het is niet belangrijker dan het basisonderwijsvak dat je leert. Want daarmee haal je je regulier salaris binnen. Ja, en daarmee ga je pensioen nog een beetje aanvullen enzovoort. Maar goed, in ieder geval, ik denk dat onderwijs niet alleen het leren van skills is, maar zeer zeker... Een gedegen onderwijs werkt ook mee aan een stuk maatschappelijke vorming. Kinderen worden in een klas sociaal geleerd. Hun sociaal besef, respect, saamhorigheid. En niet alleen skills tellen dan, maar ook een stukje ja, eensgezindheid. Ja? Dus, maar goed, zometeen de break. Even nog een paar, als afbreking, een paar leerrijke uitspraken. Wat een mooi dingje, want... Oké, allereerst, de slechtste gewoonte die iemand kan hebben, is om zich met de gewoonten van anderen te bemoeien. Dat is de slechtste gewoonte die je kan hebben. Om je met de gewoonten van anderen te bemoeien. Nee, bemoeien, ja. Zolang dat mannen kan aan jou. Dus de bemoeien, dus gaan meedoen en mee. En vooral als het ook een slechte gewoonte is van de anderen. Maar goed. Door anderen te overtuigen, overtuigen we ook zo'n beetje onszelf. Dus als je bezig bent anderen te overtuigen, dat je zelf going on, denk je dat, inderdaad, en dan overtuig je jezelf ook. Deze vond ik wel een beetje scherp, maar goed. Alleen dwazen en doden veranderen nooit van mening. Top. Alleen dwazen en doden veranderen nooit van mening. Deze is een, dat is eentje die je vaak ziet. Ja, wat we zo net ook zeiden. Een beetje van hoe men mensen in het onderwijsveld in opleiding allerlei regels en allerlei nieuwe dingen dwars. Die uitspraak gaat zo. Men maakt regels voor anderen en uitzonderingen voor zichzelf. Dus die regels gelden voor anderen, maar niet voor jezelf. Jij wordt uitgezonderd van die regels. Aan de kant, regels gelden voor iedereen, die gelden voor jou en voor anderen ook. Volgende. Vele mensen, je weet toch, bovenop kerktorens heb je, hier heb je niet meer zoveel. In Europa heb je het vaker. Bovenop zo'n kerktoren staat zo'n een haantje met een wijzer, een windhaan. En die gaat met de winden. En dan kan men zien uit welke hoek de wind waait. Als men zo naar die windhaan bovenop een toren kijkt. Ja, daarom zegt men soms, je waait met alle winden mee. En daar gaat deze spreuk een beetje over. Het hoeft niet eens te zijn, maar het heeft soms wel een waarheid. Vele mensen zijn vaak als windwijzers op een toren.
eerst waaien ze met.

alle winden mee en ze wijzen pas in één richting als ze verroest zijn. Als ze verroest zijn, dan pas blijven ze vastzitten in één richting wijzen. Maar goed, dit vond ik ook een mooie. Je weet toch dat reptielen, zoals slangen, die moeten om de zoveel tijd hun huid afstropen. Want ze groeien, anders raken ze bekneld in hun oude huid. Oké. Slangen die niet tijdig van huid verwisselen, verstikken in hun oude huid. Net als de geest van mensen die maar blijven bij hun oude gedachten en meningen. Dus als je maar blijft plakken in die oude gedachten en denkwezen en meningen en je bent niet bereid om dat te verwisselen voor wat nieuwere dingen, dan ga je jezelf verstikken, dan verstik je je geest. Net als die slang, als hij zijn huid niet op tijd verwisselt, dan blijft hij knellen in zijn oude huid. Oké? Dat vond ik een goede, mooie vergelijking. Maar natuurlijk wil niet zeggen dat je elke dag een andere mening moet hebben. Een leven zonder dat men zoekt is even ellendig als een leven nadat men gevonden heeft. Dus alle toezien, boem. Je moet blijven zoeken naar het betere. Maar als je iets goed hebt, moet je niet stoppen en dan zeggen van mikba. Maar goed, dit is een bekende, maar ik dacht, laten we het even herhalen. De beste hervormers die de mensheid gekend heeft, zijn de hervormers die met zichzelf zijn begonnen. Begin, verander de wereld en begin bij jezelf. Maar velen willen eerst de wereld veranderen en blijven zo. En dan blijven zij zo. Kan niet toch? En dan als één voor laatste. Wanneer men niet durft te zeggen wat men meent, gaat men op een gegeven ogenblik eindigen met niet meer te menen wat men zegt. Dus als je niet durft wat je meent, ga je op een gegeven moment alleen maar zeggen wat je, ga je niet meer menen wat je zegt. Nou, ja, de waarheid zeg je niet, toch? En als laatste, iemands mening wordt vaak bepaald door iemands gevoel en emoties en vaak niet door zijn verstand. Ja, maar dan zeggen mensen, je hoort het vaak toch, ja, is mijn mening, ja. Ja, is je mening, ja, maar wordt die mening dan niet eigenlijk te veel beïnvloed door gevoel en emoties en te weinig door verstand en verstandelijk vermogen? Nou ja, zo'n open vraag. Ja. Goed, en dan nu de breedte.

0: Oké. Dat was dus de break, beste luisteraars. We hebben nu een beetje een info over aardbeving. Hè? Je weet, er is niet lang geleden, afgelopen woensdag, een verschrikkelijke aardbeving geweest in Venezuela. En daarbij is de term de schaal van Richter vaker genoemd en eerder aardbevingen ook. Nou, wat is die schaal van Richter? Ja, het is geen schaal waarop je koekjes zet of zo, dat begrijpen we wel hoor. Die schaal is een manier waarop de energie die vrijkomt bij een aardbeving of een zeebeving, waarbij die energie die dan vrijkomt in een getal wordt uitgedrukt. Ja? Dat is het. Dus bij een aardbeving komt er ergens uit het binnenste van de aardkorst komt er energie vrij en dat wordt uitgedrukt in een schaalverdeling. Deze schaal werd in 1935 opgesteld door de Amerikaanse seismoloog Charles Richter. Het is naar hem genoemd dus. Dit is een logaritmische schaal die begint bij 0 tot 1, bij 1 eigenlijk. En in feite geen einde heeft, maar boven 10, 12, komt daar nauwelijks voor. Maar goed, daarom bevingen van boven 9,5 zijn eigenlijk zeer zeldzaam. Richter was een seismoloog. En wat is een seismoloog? Dat is een wetenschapper die heeft bestudeerd de seismologie. Die heeft hij gestudeerd. En die wetenschap houdt zich bezig met het bestuderen en beschrijven en meten van seismische golven. Zo. Wat zijn seismische golven? Nou, dat zijn golven in de aardkorst die ontstaan bij zo'n aardbeving. Een seismische golf is dus een trilling die zich in de aardbodem voortplant bij zo'n schok. Het is net zoals als je een steen gooit in het water van een vijver. Waar die steen valt, vanuit die plek zie je dan golven in ringen. Men noemt dat concentrische ringen. Dus ringen die vanuit één middelpunt ontstaan. En die golven worden steeds lager. In het begin zijn ze hoog en dan worden ze steeds lager. Nou, net zo geschiet dat bij een aardbeving. De plaats waar die beving ontstaat, dat noemen ze het epicentrum. En van daaruit gaan die trillingen, net als watergolven, maar dan nu grondgolven in de grond, gaat die trilling dus zo in ringen om zich heen. En dan komen ze ook naar boven, naar de grond toe, bovengrond. En ze gaan ook naar beneden, maar dan hebben ze weg. Maar het gaat vooral die golven die aan de oppervlakte van de aarde dan komen. Nou, en die veroorzaken dan dat dus het oppervlakte van de aarde gaat golven. Ja, hij gaat golven. Net zoals die golf in het water als je een steen gooit. Als die golf aan de zijkant komt, dan stoot hij tegen de oever aan als een schip langs gaat. Net zo kan die aardbevingsgolf vanuit de diepte van de aardkorst naar boven. En als hij boven komt, dan golft de grond mee. En dat is wat men dan een aardbeving noemt. Hè? Dat zijn die golven van die schok van de diepte. Nou, en deze aardgolven worden door een seismograaf gemeten. En een graaf wil zeggen schrijven, graficus, grafie. Ja? Dus zo'n graafmeter is dan seismometer. Geeft dan aan hoe groot die trilling is. En het is zo'n staaf die dan een stift die dan heen en weer, net als bij een hartslagmeter, en daaronder rolt dan constant een stukje papier langs. En dan is het. Maar als er een aardbeving is, dan stift hij. dan gaat hij bijna het papier uit. Ja, dan weet je van, hé, het is een beving ergens. Nou, dat is een seismograaf. Oké, bij een lichte beving voelen we het nauwelijks. Maar die seismograaf die registreert zelfs de lichtste bevingen. Maar die voelen wij nauwelijks, maar dat apparaat wel. Bij zwaardere bevingen, ja, die voelen wij ook en het apparaat zeer zeker. Oké. De schaal van Richter is, zei ik al, een logaritmische schaal. Dat wil zeggen bijvoorbeeld dat nummer 4 op de schaal van Richter is 10 maal sterker dan nummer 3 op die schaal. Ja? Dus dat is een logaritmische schaal. Hè? Sinds de jaren 70 gebruikt men eigenlijk een andere schaal voor zwaardere bevingen. Die is nauwkeuriger dan die schaal van Richter. Ik zal u niet moeilijk maken. Het is ook moeilijk ook hoe die schaal is ingedeeld met welke formule. Maar goed, en dat noemt men een magnitude schaal. Magnitude, magnitude, is dus gewoon de uitslag, uitwerking. Weet je? Nou, die is wat duidelijker, scherper. Oké. Het is net als een snelheidsmeter, die wijzer enzovoort, dan gaat die vrut, weet je wel. Oké, als je gas geeft. Goed, die schaal van Richter ziet een beetje globaal gezien, hoor, we gaan er altijd dieper op in. Ja, ziet er dus als volgt uit. Van 1 tot 1,9, dus tot 2, dan voel je die trilling niet. Ja, maar die seismograaf registreert hem wel. En zo'n trilling van 1 tot 1,9. Ach, dat zal nauwelijks effect hebben. Van 2 tot 2,9 op de schaal van Richter. Dus tot 3. Van 2 tot 3. Ja, die voel je wel, je voelt lichte trillingen. Net zoals een vrachtwagen die langs je huis. Ja, zoals iemand zei toch. Van Van Roegers rijdt zo gluk, gluk, gluk, gluk. Als een zware wagen daar rijdt, dan gaan die schokgolven in de grond. En dan voel je een lichte trilling als je net langs die weg woont. Oké? Okay? Maar zo'n trilling tot schaal 2,9 op de schaal van Richter. Ach, nou, die heeft zelden enige schade. Je voelt wel even de grond trillen als je op de bodem van het huis of dingen. Maar verder niet veel. Van 3 tot 3,9, dan begint het een beetje serieuzer te worden. Dus van 3 tot 3,9 op de schaal van Richter is het wel voelbaar is. Dat is wel voelbaar. Alsof er een zware container vrachtwagen in volle vaart langs je huis dendert. Zo je al vele binnenwegen hebt waar biggie container truck er loopt, zal ik jongen, ik denk bij jezelf, deze wegen zijn totaal niet geschikt voor dit soort zwaar materieel. Dan heb je denderpsa, want iedereen moet voor ze uitwijken. Hè? Ze hebben gewicht is dus behoorlijk groot. Ja. En dan krijg je bijvoorbeeld dat als zo'n trilling plaatsvindt, dat bijvoorbeeld glazen die in de kast tegen elkaar staan, die beginnen te rinkelen. Die schudden een beetje dat je tegen elkaar hoort. Je hebt ook een trilling. Psa. Nou, iets zwaardere trilling tot 4 op de schaal van Richter. Kan hooguit wat, misschien vallen wat glazen om of zo. Verder niet al te zware schade. En zeker geen levensgevaarlijke toestanden. Dan heb je van 4 tot 4,9... Ja, bijna 5, van 4, voor het gemak zeggen, van 4 tot 5 op de schaal van Richter. Ja, dat wordt vrijwel door iedereen gevoeld. Ja, ik bedoel, dat is als je constant voorbij razend verkeer, van zwaar verkeer in Wabobura of zo. Dan zie je, biki passie, het werd van 2-baans, 4-baans en je was juist net naast die weg, je wilde niet verkopen. Nou, dan kreeg je constant dat je borden rammelen tegen elkaar in de kast en vaker vallen dingen van de zwandmeubel naar beneden. Oude of zwakke gebouwen kunnen kleine scheuren ontstaan, zoals die aardbevingjes, ja, die men in Groningen vaak krijgt of kreeg, doordat de grond daar is gaan verzakken, omdat men al het gas uit de ondergrond, niet al het gas, veel gas heeft opgepompt, dat Groningen zakken, dan kreeg je lichte aardbevingen. Die gaan dus tot 4 tot 5 van de schaal van Richter en dan kunnen scheuren ontstaan in dat huis, zoals het de oude woning is. Ja, En nu zitten ze ermee. Ze hebben dat gas gestopt, maar op een gegeven moment gaan ze die kranen weer moeten open doen. En wat doe je met die huizen van die mensen? Die mensen hebben lang een nieuw huis moeten geven. De krentenkakkers, die gaan, maar goed. En ze willen ook niet, maar dan verplicht je ze. Dus als je niet wil, dan gauw je slopen, want je gaat een gevaar voor jezelf en voor ons vormen. Koppige mensen ook, hoor. Ook die mensen die rond Schiphol wonen. Ik bedoel, je klaagt de hele dag over iets groter, iets meer lawaai. Maar dat ding is een economisch object dat miljarden binnenbrengt, waaruit ook jouw sociale voorzieningen en je pensioen en ouderdagsvoorziening wordt betaald. We sluiten een deal met de stad, dat je is met de stad, want je moet trouwen en wat verder. Nee, ik wil niet. Jij moet opruimen met je luchthaven. Je mag geen nieuwe baan bouwen. Je hebt ze ook hier hoor, maar ze hebben ze overal. Kijk, die ene die daar bij de rotonde van Latour wilde zijn huis niet verkopen of zo. Hij wil een miljoen hebben. Nu staat die rotonde daar en dat huis zit vlak tegen die rotonde aan. Kan niet wonen meer erin. Nou, dat had je toch kunnen verkopen. Maar goed. Terug naar die schaal van Richter. Van 5 tot 6 op de schaal van Richter, ja, nou wordt het wel serieus. Dan zijn die trillingen hevig en krachtig, wordt door iedereen gevoeld. Mensen schrikken, de schrik slaat hen om het hart. Zoals men zegt, meubels kunnen verschuiven dat zijn golven, hè? Dus die golfbeweging, ja, trilling. Oude Europa, oude schoorstenen, die kunnen instorten. En die scheuren ontstaan ook in wegen, in het wegdek. Ja, asfalt is pretty. Maar goed, en daar waar ze dus nog bim-bam klokken hebben, hè, die tik-tak. Door die beving, ruk, dan ben je taan stil. Ja, dat staat niet meer recht. Geef dan, kop, je moet hem weer aan de praat krijgen. Die klepel. Goed, je hebt dan lichte tot matige schade. Oké, de nieuwere gebouwen die hebben nauwelijks schade, maar de oudere, weer zwakkere gebouwen die hebben behoorlijke kunnen schade en kunnen zelfs instorten. Oké, dat is tussen dus 4 tot 5 tot 6, hè? Dan is het toch wel tot 6. Dan krijg je dus van 6 tot 7. Ja, daar komen heel wat aardbevingen in voor in die range. Ja, veel die je merkt. Die zijn zelfs in rijdende auto's voelbaar. Mensen rennen van schrik hun huizen uit. De scheuren het wegdek als die ontstaan, die ontstaan groter. Veel er lopen schade op, dingen vallen naar beneden van gebouwen af. Panelen die daar staan of reclameborden die tegen dat gebouw zijn aangebracht. Oudere gebouwen kunnen instorten. Bomen beginnen te zwaaien. Droemang, maar heb ik die zwaai. Alsof er een wervelstorm wind tegen ze waait. En er kunnen dan inderdaad doden en gevolgen tot gevolg hebben. Dat is nu al mogelijk tussen 6 en 7 op de schaal van Richter. En vooral aan de kust, waar een heel groot deel van de mensen woonachtig is, kunnen hoge golven ontstaan. Men noemt dat tsunamis. Vooral als dat epicentrum van die beving onder het water, dus onder de zeebodem of kustbodem is. Dan gaat die trilling in het water en dan zet die trilling zich voort en doet golven ontstaan. En de schade is dan op land binnen 150 kilometer rijkwijde toch wel merkbaar. En dan krijg je die zware boys, zoals die van Venezuela onlangs. Die zit tussen 7 en 7,9. Hij was tot 7,5, maar zit in deze range. En die bevingen, die veroorzaken grootschalige paniek. Vele rennen de straat op, maar zijn ook daar niet veilig. Want die gebouwen vallen ook op, want ze swingen heen en weer door die golfbeweging van de grond. Toch? En dan je bent nergens echt veilig. Groot levensgevaar ontstaat er. Vooral hoge gebouwen, zoals woontorens, flatsgebouwen, die storten in. Die vloeren zakken dan naar beneden. Die ene op die volgende vloer en die daarop volgende. En dan zakt alles als één groot kaartenhuis naar beneden. Dus de massa deondering. Boei, mij praat er niet over. Het is een verschrikking. Je hebt hele zware machines nodig en je moet snel zijn. Want in Venezuela, na een uur na die aardbeving, werd het donker. En er is geen stroom, de stroom valt sowieso uit. Elektriciteit valt uit. Hoe ga je die mensen in het donker vinden? Je hoort ze schillen onder het puin. Maar je kan niets doen. Je kan wel kijken met zoeklichten, maar het is zelf nog gevaarlijk. Want je ziet niet waar je kan lopen. Overal liggen er broksteren. Mijn wat een ellende moet dat zijn. Ach, we mogen God danken dat we dat soort dingen hier in Suriname eigenlijk niet echt kennen. Maar waarom? Misschien straks daarom. Oké. En dan kan je brand krijgen door die kortsluiting van die opengetrokken elektriciteitskabels en gasleidingen. Als ze daar stadsgas hebben, ontploft dat gas ook. Het is verschrikkelijk. En de hulpverlening kan moeilijk op gang komen. Want alle straten zijn geblokkeerd door brokken, puin en kabels en alles. Dus men schreeuwt wel, God, waar is de hulp, waar is de hulp? Maar die hulp kan ook moeilijk op gang komen, al wil men. Ik hoorde een van die Venezolanen, die man was erg geëmotioneerd, want zijn moeder lag onder het puin. En hij zei van, laat die mannen daar van het leger, laat ze ons komen helpen hier opruimen. Laat ze met die tanks van ze, die ze allemaal bij parades gebruiken. Laat ze die tanks gebruiken om die rommel te helpen opschuiven. Ja. Mensen worden echt, ze gaan echt uit hun bol, hè. Verschrikkelijk moet dat zijn. Maar goed, dan krijg je schaal 8 tot 9 op de schaal van Richter. Nou, en dat is, dat nou moeilijk, Tori. Daar zakt de hele boel in elkaar. Het is nog erger dan die vorige. Alles ligt plat. Catastrofale gevolgen, vooral aan de kust. En u weet, deze beving in Venezuela was aan de kust. Ja, vanuit Caracas gemeten zoveel kilometer kustwaarts. En die beving is tot Curaçao gevoeld, want niet ver daarvan, 50, 60 kilometer verder ligt Curaçao, Aruba en Bonaire, maar vooral Curaçao. En daar hebben ze die beving ook gevoeld. No. Wow, boy. Nou goed. Dus de catastrofale gevolgen, vooral het ontstaan van tsunamis, hoge golven. Bij dit soort gevallen kun je zelfs golven van 30, 40 meter krijgen. Bijna zo hoog als die high-rise van Azuria aan de Kopenhagenstraat. Die is 50 meter, something hoog. Maar goed, of iets hoger. En dan krijg je van 9 schaal van Richter naar 9,9. Ja, dat is zeldzaam. Zulke zware bevingen krijg je eens in de 20, 30 jaar, maar ze komen wel voor. En dan is het totaal vernietigd. Als het in een gebied met steden of bewoningen is, is alles plat. Niets blijft overeind. Zoals een atoombom heb gegooid. Oké, het lijkt al het einde van de wereld. Totale vernietiging. Wat is dat nou? Wat gebeurt er nou? Hele stukken grond scheuren open daarbij bij schaal 9 tot 10. Ja, rotsen verdwijnen, gebergten kunnen scheuren. En deze kracht in bewoond gebied leidt tot honderdduizenden doden. Hele eilanden kunnen zelfs in de oceaan wegzinken, omdat de aardkorst zwaar in beweging is. En daar noemt men de term, en als u dat even toch wel misschien wil horen, ja, u moet niet vergissen, de grond waarop wij staan en ons huis hebben gebouwd en de wieg hebben gebouwd en de gebouwen met fundering hebben aangelegd, is maar de bovenkant van die aardkorst. Een beetje verweerd materiaal, zacht geworden. Als je dieper graaft, zoals bij olieboringen, kom je in de crust, in de eigenlijke aardkorst terecht. Dat is 30, 40 kilometer diep. En dan kom je dan waar de lava begint. Hè? Dus die aardkorst is 30, 40 kilometer dik. Maar die is op vele plaatsen gescheurd. En is in beweging. En dat merken we niet. We denken het is een stilstaand ding wat onder onze voeten is. Is niet waar. Die aardkorst is in beweging. En dat noemt men dan die tektonische platen die drijven op die lava daaronder. Ja. En net als ijsschotsen op een rivier die bevroren is. Die ijsschotsen kraken en dan gaan ze tegen elkaar stoten. Dat noemt men het kruien van ijs. Als een schip daartussen komt, de ijsschotsen verpletteren. Dus dat gebeurt met die tektonische platen diep onder de grond. Ja, dat ze drijven op die lava. En die tektonische platen schuren tegen elkaar of drukken tegen elkaar. En dan ontstaat er een enorme drukophoping. Net zoals je bijvoorbeeld, je moet niet doen zomaar hoor. Als je je vingertoppen tegen elkaar zet en dan duw je je handen tegen elkaar. Dan gaan die vingertoppen omhoog en dan zie je plots, schiet dan een deel van die vingers langs die andere kant van je hand. Ja? Dat gebeurt dan onder de grond. Dus die tektonische platen schuren of drukken tegen elkaar. En als het druk te hoog wordt, dan schieten ze los, diep onder de grond. Dan komt het weer tot rust. Maar dat, waarbij ze, het moment dat ze los schieten over elkaar of in elkaar gedrukt worden, ja, dat is dan die beving. En er zijn dan, die tektonische platen heeft men goed aangegeven. En die, langs die lijn waar twee van die platen tegen elkaar drukken of tegen elkaar schuren, dat noemt men dan zo'n breuklijn. En op die breuklijn heb je vaak gebergten. Ja, maar dat zijn, daar worden die twee platen duwen elkaar omhoog, langzaam, eeuwenlang. En dan ontstaat er een gebergte waarbij vaak vulkanen ook aanwezig zijn. Maar dan gaat die ondergrond naar boven komen en dan komt die lava makkelijker naar boven. Dus deze breukzones, als je daar jouw land op hebt, heb je veel meer kans op aardbevingen. De hele Andes, vanaf vuurland onder daar bij Zuidpool, tot naar het noorden voorbij Californië, Canada, is één grote breuklijn. Want die plaat waarop Zuid-Amerika ligt, die is geschoven vanuit Afrika. Je ziet aan de bovenkant dat ze net als een puzzel in elkaar passen. Ja? Zuid-Amerika en West-Afrika. Maar die plaat van Zuid-Amerika schuift tot de dag van vandaag richting Stille Oceaan. Elk jaar schuift hij 1 of 2 millimeter richting Stille Oceaan. Dat is niet veel. 1 of 2 millimeter. Ja? Met alles erop en daar. Met alle rivieren, Amazone, oerwoude steden, alles. Die hele plaats schuift langzaam richting Stille Oceaan. En bij Chili botst hij tegen die plaat van de Stille Oceaan. En daarom de ene kant Chili is, ligt op die plaat die naar boven wordt geduwd. Ja? En de andere kant, Zuid-Amerikaanse plaat, ja, die drukt dan tegen hem aan. Daarom is daar dat gebied zeer aardbevingsgevoelig. De aardbeving die daarom op 22 mei 1960 in Chili, in Valdivia, ja, ontstond, de aardbeving uitbrak, ja, die had een kracht van 9,5 op de schaal van Richter. Het is de hoogst gemeten Richter-schaal aflezing van aardbeving daar ook. Maar hij zat precies op die breuklijn. Geen wonder, die beving zo krachtig. Gelukkig was het een dun bevolkt gebied. Maar als er daar grote steden op hadden gelegen, was de hele zak plat. Ja? En deze scheur loopt door, dwars door onderlangs Midden-Amerika. En dan komt hij weer boven in Californië. En daar komt hij zelfs boven de grond. En dan gaat hij langs San Francisco door naar boven richting Canada. In Californië heeft het een naam. Die breuk is te zien. Je kan daarna gaan kijken. Te dichtbij gaan. Het lijkt stil te staan, maar hij is in beweging. Millimeter. Die breuk wordt genoemd de Sint-Andreas-breuk. Je ziet hem gewoon lopen dwars door het land. Een scheur in de aardkorst. Ja, en men zegt daarom ook van, hoe langer het duurt voordat die krachten die zich daar opstapelen langs die scheur, hoe langer het duurt dat die krachten zich ontladen, hoe harder die ontlading wordt. In het begin van de vorige eeuw was er namelijk ook zo'n beving in San Francisco. Ik dacht in 1900 zoveel, begin van de eeuw. En niet lang daarna, San Francisco lag plat, kan je bijna zeggen. Hè? Dus dat was niet zo best. Maar goed, de stad was nog niet echt volgebouwd. Dus daar hebben ze hem opnieuw gebouwd. Maar ze leven op een tijdbom. Dus ze moeten maar hopen dat dat niet... als het gebeurt, dat hij zich langzaam ontlaat. Oh ja, het was op 18 april 1906. Daar was de grote aardbeving in San Francisco... En dat had een kracht van 8 op de schaal van Richter. Maar het was zo dramatisch omdat daar de hele stad dan in feite... niet helemaal, maar voor een groot deel met de grond gelijk werd gemaakt. San Francisco. Nou, andere grote bevingen. Ja, vanaf die van Chili, denk je Alaska, waar die scheur tot doorloopt. Op 27 maart 1964, die had een kracht van 9.2 op de schaal van Richter. Enorme schade. Gelukkig misschien ook geen dichtbevolkt gebied, ligt al aardig dicht bij de Pool. Dan had je op 26, dat was een dramatische, op 26 december 2004, net na kerst. Ik weet niet of ik kan herinneren, de oudere mensen onder ons. Ja. Daar was die beving voor de kust van Sumatra in Indonesië. Dus onder de zeebodem. En die beving was dus 9.1 op de schaal van Richter. Een flinke beving. Maar hij was onder de zeebodem. Dus die kracht van die beving is in water omgezet. Ja. Die bevingsgolven. En het water is toen in beweging gekomen. Kreeg dus die trilling overgeleverd. Ja? En er is toen een enorme tsunami ontstaan. Die de hele Indische Oceaan eigenlijk. Alle kustgebieden heeft overspoeld. Waaronder ook in Sumatra. Die kustgebieden. En daar zaten veel resorten. Toeristische resorten, daarom is het zo bekend geworden, want toeristen waren daar. Ja, en er zijn allerlei verslagen en dingen geweest en alles is met de grond gelegen. Die tsunamis hebben alles platgeslagen. En er zijn gevallen bekend dat 's morgens zo'n ding gebeurde, als ik me niet vergis, zag men dus op een gegeven moment, mensen staan op, zijn aan de kust met een luxe resort. Ja, mag natuurlijk, ze hebben mooi betaald voor een week kerst daar doorbrengen. En dan zien ze plotseling het water van de oceaan zich terugtrekken van het strand. Niet eventjes, alsof het eb is. Hij trok zich honderden meters terug. En ze gingen rennen op het strand. Kijk, allerlei dingen zagen ze tevoorschijn komen. Dat bloed kwam te liggen nu het water zich teruggetrokken had. Er waren oudere Thailanders en mensen van de buurt die daar werkten. Die zeiden van, mensen, ga weg, kom terug. Het is gevaarlijk. Ze wisten uit oude overleveringen dus dat dit een voorteken was. Want de oceaan trekt zich dan terug. En dan komt die tsunami aan. Golven van bijna 30 tot 40 meter. Hebben alles weggespoeld daar. Kilometers landinwaarts heeft men hele boten gevonden. Ja. Alle gebouwen langs de kust weg. Dorpen, mensen, alles in chaos. Ja. Honderden, hoeveel doden waren er? Verschrikkelijk veel. Ja, ik dacht dat er 280.000 mensenlevens hebben geëist. Ja, enorme schade. Men heeft nog jaren nog steeds om de boel weer op te bouwen. En sommige van die golven bereikten een hoogte van 30 meter. Kasapsanatati. Je staat te kijken en zie je een golf van 30 meter op je afkomen. Zijn doel. In een long. Ja, je gehoord was dat niet. Maar goed, en hij had ook een heel dramatische zeebeving in Japan. Voor de kust. Ja. Een Tohoku zeebeving in 2011 met een kracht van 9.1. En dat gaf tsunamis met bijna 40 meter hoge golven, met bijna 20.000 doden, want u weet, de meeste mensen in Japan wonen aan de kust, die zijn allemaal onder water gespoeld, weggespoeld. En het heel erg was het dat dus aan de kust daar ook een kerncentrale stond. Want die had mooi koel water vanuit de zee. En die is ook behoorlijk beschadigd, waardoor radioactief materiaal is vrijgekomen. En dat heeft ook geleid tot een kernramp. Dus nogmaals, we moeten ons niet, ja, we kunnen ons gelukkig prijzen. Suriname bevindt zich niet op een breuklijn. Zoals Venezuela, die breuklijn die doorgaat tot naar Trinidad. Daarom heb je heel vaak kleine lichte aardbevingen in Trinidad. En die breuklijn gaat door tot naar het Caribisch gebied. Vele van die eilanden zijn op die breuklijn. En het zijn vulkanische eilanden zoals Curaçao, Grenada, Montserrat en noem maar op. Ja. En het is een geologisch nogal rustig voorlopig, maar het is een tijdbom eigenlijk. Wij leven niet op zo'n breuklijn, we leven erbuiten. Suriname ligt op een aparte tektonische plaat, een kleine. Niet een grote zoals Zuid-Amerika. Maar Suriname ligt samen met Cayenne en een stukje Noord-Brazilië en Guyana en een stukje Venezuela. Ja, liggen wij op een aparte tektonische plaat en dat wordt genoemd het Guyanese schild, de Guyana Shield. En deze tektonische plaat is apart, is anders dan de rest om hem heen. En geologen hebben aangetoond dat het Guyana Shield, die tektonische plaat waarop wij zijn als land, onder andere Suriname, dat een van de oudste tektonische platen is die de vorming van de aardkorst nog heeft meegemaakt. Al die andere tektonische platen die ontstonden toen de lava stolde en de buitenkant van de aarde afkoelde. Ja, en die tektonische platen ontstonden. Allemaal zijn weer in die lava verdwenen. Maar het Guyana-schild moet een van de oudste nog bestaande tektonische platen zijn. Het is bijna zo oud als de vorming van de aardkorst. Daarom zie je ook dat het een afgesleten landschap is. Ja, denk aan de Volksberg, dat waren vroeger hele hoge vulkanen, helemaal afgesleten, alleen die kern van graniet is over. En je moet goed kijken naar de rivieren in ons binnenland, de Sulas. Die Sulas die boren zich een weg door de tektonische plaat, de ondergrond waarop van het Guyana-schild, dat graniet. Daarom het bos dat groeit op dus het binnenland is geen vruchtbare grond. Het groeit op dat graniet met gruis en bauxiet, dat rode spul. Ja? En als je dat bos kapt, spoelt die kleine, dunne, misschien een paar meter dikke humuslaag, spoelt zo weg. Het bos houdt die humuslaag in stand die onder die boom is verzameld door de eeuwen heen. En waaruit het bos zijn voeding haalt en weer bladeren laat neervallen. Dus het kappen van het bos is vernietiging van dus het bos. Hij groeit nooit meer goed terug als die bodem wegspoelt. Waarop gaat hij groeien? Op die kale granietbodem? Hij kan daar niet groeien. Hij heeft door de eeuwen heen, misschien 10 eeuwen lang erover gedaan om een bodem te ontwikkelen van afgevallen bladeren, waarop planten zijn gaan groeien en later bomen. Als je die bomen weghaalt in de grote regentijd, spoelt alles in de rivieren en je krijgt allerlei kale toestanden. Dus het is een reden te meer dat wij ervoor moeten zorgen dat het bos in het binnenland, niet alleen om toeristen te trekken, nee, ja ook wel, maar het kappen van het bos betekent dat je die paraplu weghaalt die dat bos, de bodem vooral beschermt en alles wat daar groeit. Dat is onze rijkdom. Het is een van de weinige landen ter wereld die nog, zoals men in het verleden, ik vertelde een paar weken terug, is men pinus gaan planten enzovoort. Dat lukt niet. Het is het oerbos en het is een regel, een wet, dat als er oude bomen zijn gekapt, er terstond herbebost moet worden. Op de plek waar die boom is gekapt, moet men een stuk of 5, 6 nieuwe bomen planten. Anders krijg je kale plekken. Ja, het groeit vanzelf. Gewoon lissie. Gemakzucht, want dat is Kira-volk, dit is in grote zin. Gemakzucht. Dan rijd ik liever 10 keer om een winkel heen, een rondje omdraaien om een parkeerplaats te vinden. In plaats van even verderop parkeert, dan moet men lopen. Nee, dan ga ik zweten. Ah, ja. Gemakzucht. Ja? Men moet herbouwen, ze zijn de wet. Wie houdt zich eraan? Niemand, maar we controleren niet. Dus al die mensen die zo artikelen schrijven en inderdaad heel terecht zeggen, we moeten versterking van onze instituten, controleinstituten, kijken naar milieudingen, dan hoor ik dat er op een gegeven moment vissterfte is geconstateerd. Ik dacht in Saramaca, ik moet het nog onderzoeken verder, niet ik onderzoeken, maar meer informatie krijgen. Moment dat, dat er sprake is van vissterfte, is er iets in dat water terechtgekomen, een rommel.
1: Ja?
0: Want vissen kunnen tegen heel wat. Het zal hoogstwaarschijnlijk, denkt men, een of ander cyanide zijn, dat is dodelijk voor vissen. En dat heeft direct te maken met de hebzucht die de mens heeft om bijvoorbeeld goud te gaan delven en die rommel in de rivieren te lozen. En dan hebben ze goud. Ze zijn rijk. Ze gaan auto rijden. Ze gaan vliegtuig kopen. Ze gaan geweldigheid spelen. Maar kijk wat je hebt gedaan. Je hebt de halve rivier aan vis doodgemaakt. Ja? En mensen die daarvan eten en niet wisten dat die vis vergiftigd was, die heb je ook ziek gemaakt en misschien kinderen doodgemaakt. Is dat de prijs van het goud? En niemand doet wat. Waar is de milieuautoriteit? Waar is de milieudeskundigheid? Waar is het nemen van monsters van het water? Ja? Gaat men die vissen onderzoeken waaraan ze zijn? Nee, nog als je liep desam, ik het spoelgoed. Ja? Waar is het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij? Wat doen ze? Ja? Waar alleen politieagent spelen en zoontje laten rijden in dienstwagen of zo, weet ik veel. Oh, niets geleend, sorry. Ik heb niets gezegd. Laat me gaan kijken wat daar gebeurt. En dat vlakbij is niet in het binnenland. Nee, is niets aan de hand. Het paar vissen zijn dood gegaan. Ze hebben iets verkeerds gegeten. Ah, het zal wel. Het zal wel. Het gebeurt niets. Dat de hele zak vergiftigd raakt. Dat pas wel long. Ja? En we laten maar buren op onze hoofd zitten. En grote mond aan ons geven. Ja? En we zeggen niets. Nee, liep de man. We moeten voorzichtig zijn. We zijn buren. Nee, dan moeten ze op ons hoofd komen zitten. En ons grondgebied inpikken. Kom nou. Je moet ook niet om alles gaan vechten. Echt niet hoor. Maar je moet ook niet om alles over je heen laten gaan. Maar goed, laten we hopen dat dit soort zaken goed worden onderzocht. Vooral als het gaat om massale vissterfte. Gelukkig dat mensen dat hebben aangekaart en de pers erbij hebben gehaald. Ja, ik moet even weer kijken naar die beelden en dat interview goed gaan beluisteren. Maar het is niet goed wat daar is gebeurd. En we zijn benieuwd wat de resultaten zullen zijn van een gedegen en eerlijk onderzoek als dat er zal komen. Dat is de vraag. Maar goed, luisteraars, dat was het weer voor deze zondag. Connecting the Dots. U aangeboden door Lim FM op 91.7 en verzorgd door ondergetekende Rappa. Wens u een genoeglijke zondag toe en tot de volgende week. Goeiedag.
2: Connecting the Dots. Connecting the dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst. Op Lim FM. Connecting the dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. Connecting the dots. De overpeinzingen van

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: En dat betekent dat Kroatië zich hier de ook geplaatst heeft voor de volgende ronde. We hadden gisteren ook de ontmoeting tussen de CONCACAF vertegenwoordiger Panama. En ik zal het altijd blijven zeggen, dat is de plek waar Suriname had moeten winnen van Guatemala. En dan hadden wij daar gestaan. Panama speelde tegen Engeland en was natuurlijk te zwak. En de Engelsen wonnen met 2-0. De goals kwamen van Panama, werden gescoord door Jude Bellingham en Harry Kane, de captain, waardoor Engeland natuurlijk conform hun status ook groepshoofd zijn geworden. Dan hadden we nog ook andere wedstrijden, Congo tegen Uzbekistan. Daar werd het 3-1 voor Uzbekistan. Scoorde Shomu Rodolf en bij Congo scoorde Visas tweemaal en Mayele. En dan hadden we nog de andere ontmoeting was tussen Algerije en Oostenrijk. Daar scoorden we eens de 3-3, waarbij Mahrez, die jaren ook nog speelde voor Manchester City onder Guardiola, scoorde tweemaal en Belgayev, die scoorde ook eenmaal. En voor Oostenrijk waren dat Arnautovic en Sabitzer en Kalalic. Die scoorden allemaal voor Oostenrijk. En dan de laatste ontmoeting dat simultaan werd gespeeld was de ontmoeting tussen Jordanië en wereldkampioen Argentinië. En Argentinië won met 1-3. Lionel Messi begon op de bank en viel in voor Jordanië, scoorde Tamari. En bij Argentinië de man die op Messi's plaats speelde, Lo Celso, die pakte zijn kans en scoorde zijn eerste goal voor Argentinië. Aan de andere kant was het Lautaro Martinez, die wederom scoorde vanuit de 11 meter stip. En believe it or not, Lionel Messi scoorde uit een doodmoment de vrije trap. Een muur vol gaten, niet goed afgedekt, hij zag het. En op zijn slag vertrapte hij het in, waar hij mede ook nog de topscorer geworden is van de algemene ronde met 6 goals. En dan heb je 4 mannen met 4 goals te weten. Dembele en Mbappe eigenlijk met 4. Vinicius heeft er ook 4. Dus dat belooft nog wat te gaan worden. Dus dat betrekking tot de wedstrijden die gisteren zijn gespeeld. Wij gaan heel even vooruit en zijn zo meteen weer terug.
1: Maak het toernooi nog leuker met onze complete WK-boekje. Alles wat je nodig hebt om het wereldkampioenschap van begin tot eind te beleven op één plek. Overzichtelijke poolindelingen en speelschema's, informatie over stadions, leuke weetjes over landen en spelers, maar ook over onze deskundigen en hun verwachtingen. En natuurlijk veel meer! Of u nu fanatiek voetbalkenner bent of gewoon gezellig wilt meedoen met de WK-sfeer? De 7e editie van het WK-boekje is nu beschikbaar in alle goed gesorteerde winkels en supermarkten. Dus ook bij u in de buurt voor slechts 200 SRD. QN Sports, giving you more insight in the game.
2: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels. Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
0: Welkom terug bij QNWK update vanuit de USA. Als we kijken naar vandaag, dan moet ik aangeven dat we de knockout fase hebben gehad. Of begint vandaag. En vandaag hebben we 1 wedstrijd op het programma. En die partij gaat tussen Zuid-Afrika en Canada. Dat is onze CONCACAF vertegenwoordiger en coach-organisator. Zij spelen vandaag maar 1 wedstrijd. En Zuid-Afrika, die toch wel knap 2 wedstrijden verloor, heeft zich geplaatst. En Canada

0: De verrassingen waren hoog voor het thuisfront. En even kijken wat er vandaag wordt. Volgens de predictions, de bookmakers, geven ze Canada toch de beste kansen. Maar goed, laten we kijken wat Zuid-Afrika vandaag gaat doen. Die partij wordt vanmiddag gespeeld. En er is maar één wedstrijd. Let wel, maar één. En als we kijken naar het schema van morgen. We gaan niet alle wedstrijden doen, maar morgen heb je drie wedstrijden waarbij grote landen in actie komen. Duitsland komt tegen Paraguay. Paraguay die toch wel een slechte start gemaakt heeft in het begin. Die heeft zich toch geplaatst voor de volgende ronde. En komt uit tegen Duitsland die groep zo ver. Dat belooft nog wat te gaan worden. Europa tegen Zuid-Amerika. Dan heb je Brazilië die uitkomt tegen Japan. Japan die Nederland nog in bedwang hield. 2-2 in de eerste ontmoeting. Brazilië zal het niet makkelijk krijgen. De Japanners kunnen voetballen. Maar Brazilië is langzaam op dreef. Neymar is terug. Vinicius is in bloedvorm. Men gaat ervan uit dat Brazilië eigenlijk ook wat, alles wat er ook zou gebeuren van Japan zou moeten winnen. Of in staat wordt geacht van Japan te winnen om zodoende over te gaan naar de achtste finale. Let wel, de wedstrijden vanaf vandaag zijn in ronde 32. En dan de topper later op de avond is natuurlijk de thriller tussen Nederland en Marokko. Waar Marokko uiteindelijk gaat moeten winnen van Brazilië. Is er eigenlijk twee geëindigd op basis van doelsaldo. Nederland is gewaarschuwd, ook Marokko. Toch, het belooft wat te worden. Je weet ook al, win Marokko, zijn er altijd rel in Nederland. Verliezen ze, wordt het nog erger. De ME's en de politie zijn allemaal in stelling gebracht in Nederland. En ook de knokploegen van de Nederlanders en Marokkanen hebben elkaar al opgezocht. Ongelooflijk dat de hooligans elkaar opzoeken terwijl de wedstrijd nog niet gespeeld is. Dat belooft wat te gaan worden, want de verliezer gaat direct naar huis. Is het Marokko morgen of is het Nederland of wordt het Brazilië of wordt het Japan of wordt het Duitsland of Paraguay? Mocht het zo zijn dat Nederland naar huis gaat, Brazilië en Duitsland, zal dat een zwarte bladzijde zijn op 29 juni. Maar we hopen dat niet en we denken natuurlijk ook niet. Vanwege voetbalkwaliteiten moeten ze in staat worden geacht. Maar het is geen optelsom. Dus nogmaals, vergeet u niet. Vandaag alleen Zuid-Afrika, Canada tegen Zuid-Afrika. En morgen hebben we natuurlijk drie wedstrijden. Duitsland tegen Paraguay. En dan Brazilië tegen Japan. En later op de avond Nederland tegen Marokko. Vergeet niet elke avond van 9 tot 10... QNWK-journaal en vandaag is het zondag, is het doubleheader. Betekent van 9 tot 10 het QNWK-journaal en van kwart voor 10 tot half kwart voor 12 is het QN-top-week-analyse. Daar wordt er gediscussieerd over WK-voetbal, over fragmenten en andere onderwerpen. Nou goed, dat was Courage Magazine vanuit Miami. En ik zou zeggen, geniet van deze zondag, want vanaf nu, Ololo, Abalo Waka Lekfambus Waka. En laten we kijken hoe goed de grote voetballanden zijn op papier. Want wie een fout maakt, gaat naar huis. Nogmaals, fijne middag. En wat ons betreft, graag tot morgen. Goedemiddag.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen. En de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle koeldiepzienwinkels.

0: hier hoor je het anders en beter.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough. Number one.
3: Number one.

0: and grace and blessings. Ik heet u welkom vandaag bij het programma Revival Now. Elke zondag uw favoriete gospelprogramma op 91.7 FM. Mijn naam is Pastor Profeet Patrick Botsen en we gaan er ook vandaag een hele gezellige uitzending van maken. We willen een woord van dank uitbrengen aan de heer en broeder Clifton Limburg, die het mogelijk heeft gemaakt dat wij zo elke zondag bij u in de huiskamer kunnen komen met het evangelie naar Jezus Christus. En ook vandaag hebben we een hele mooie uitzending voor u klaar. En ik kan u zeggen, you will be blessed. Zoals we het gewend zijn, gaan we starten met twee mooie nummers om de grond van uw hart klaar te maken voor Gods woord. We gaan starten met het nummer Brand New Day van J. Moss. En terwijl u naar dit nummer luistert, wat er ook gebeurd is in uw leven, wat er ook gaande is op dit moment, it is a brand new day. Het feit dat u bent opgestaan, dat de Heere u een nieuwe levensadem heeft gegeven, ook vandaag, wilt zeggen dat er hoop is en dat elke planning die de Heere met u heeft een planning is van vooruitgang. Daarna zullen we luisteren, oftewel aanbidden, op mijn favoriete aanbiddingsnummer, Oh the Glory. Dit keer gezongen door Matt Gilman.
1: Anybody ever feel like

0: na aanbeden te hebben op het nummer Oh, the Glory of Your Presence, gezongen door Matt Gilman, een hele gezalfde worship leader, zijn we helemaal ready om te luisteren naar Gods woord. En Gods woord wordt ons gebracht door niemand anders dan evangelist Robin Misijan. En hij heeft een boodschap als een boodschap voor u. Laten we luisteren naar wat de Heer aan ons wil zeggen deze mooie zondag.
1: Goedendag, geachte luisteraars. Mijn naam is Robin Misijan. Ik ben van de gemeente Bethel Opperroem, aan de Matatikastraat nummer 6. En ik ben vandaag hier op de radio om u te bemoedigen vanuit Gods woord. Ik wil u zeggen dat de Heer van u houdt. God houdt van ons allen. En hij wil dat het ons goed gaat. En hij wil dat we vooruit gaan, gezond zijn. En hij wil dat wij problemen oplossen. Hij wil dat wij hersteld worden, weer hersteld worden. Want soms siki kan de magade wan mek ago you boom. En I wan mek you hersteld. Gado wan mek you opo baka fu pe you de. Kade i be fadon of kade i struikel. Kade you de don. Gado wan mek you opo you ede en luku go na luk to. De Bijbel zegt, ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp komt van de Heer. Mij want ik u tiede dat u jepi ik kom op voor Gado. En if Gado dena u zei, mij kan tegen u dat ik al valt gij 7 keer. De Bijbel zegt, de rechtvaardigen vallen 7 keer, doch staan weer op. Amen. De Heer wil dat wij met hem meer dan overwinnaars zijn. En als wij hem de gelegenheid geven, dan wil hij met ons zijn. Dan wil hij met ons strijden en overwinningen boeken. En voorspoedig zijn. Ik wil bemoedigen jullie idee vanuit het woord voor Gado. Ik wil tell you dat Gado loopt jou. En het maakt niet uit wat Sasma tegen jou voor jou schreef. Mij want te jou dat Gado altijd ek prakseer boon abra jou. Mij want te jou dat Gado altijd apon oplossing in a situatie sa jou de. So li isi a oplossing ne konlek fa ou wani, ma ay konlek fa amus de. En mij want te jou taki, ano de fa nou do fu loon do sa ni, sa kan pot jou in probleem. Toch? Ano de fa nou do fu gona precipe, you can go in problem. Do sani sa kan put you in problem. Tade, ye godor wan situasi en lek asof u rare sprongen wil gaan maken. De in a rust. En verwachti wan doorbraak. Verwachti wan oplossing fu Gado. Karna Gado. En da au yere you. Karna Gado. En da au langa wan anugi you. Mi wan tell you taki Gado na wan, Gado sa wan de betrokken in haar liefde voor jou. Hij is niet heel ver weg, hij wil ook heel dichtbij zijn jou. Hij wil ook heel dichtbij zijn bij ons. Hij wil samen met ons door dit leven gaan. De Heer is niet afgesneden van de day-to-day life. De Heer is niet aan een kant en weet niets van wat je meemaakt of waardoor je heen gaat. De Heer wil ook betrokken zijn in jouw day-to-day life. Hij wil ook adviezen geven. Hij wil ook aanraden. Hij wil je ook helpen. Soms kunde eerlijk. Soms gado wan opo wie voor je voet toe. Hij wil ons optillen, want soms kunnen we niet meer. Soms zijn we zwak en hij is vlak daar om je op te tillen. Soms we hebben een mappe om leunen. En God wil de leuning geven ook toe. En de ondersteuning geven ook toe. En we want te zeggen dat als je put je vertrouwt op God en accepteer Jezus in je leven, dan we want te zeggen dat je hebt een goede toekomst. En God go on presi nanga you, nanga alibi for you. En hij zal niet toelaten dat je afgesneden wordt van het leven. Je want te you tak, you know, dit is voor you thing. Halleluja. Met tak in ons maar liberty de, you know, dit is voor you thing. Je zal niet voor je tijd sterven. Amen. Je zal niet premature death, neem ik tak in het Engels. You know, dit is voor you thing. Maar je libi en je libi voor a glory voor God ede. We want tell you that if you put your vertrouwen op Masra, I will leave you in the stake. Hallelujah. Maar want you go van glory tot glory, van heerlijkheid tot heerlijkheid. I want bless alibi for you. I want verbeter alibi for me and you. I want bless alibi for me and you. Isabi galeno kung fu making moro muila giyo ma kung fu lekten gimi nanga yu. A kung fu gimi nanga yu solutions. A kung fu gimi nanga yu oplossing. En nanga eng wide moro lek wini man a bebele taki. Mi wan lis fanuit a word fu gado Romeino hoofdstuk 8. Mi loba hoofdstuk disi. Jaso a bebele taki. Het leven door de geest. Lobuang fu mandini gado, you know mandin gado nanga yu egi krakti. You know mandin gado nanga yu egi krakti, nanga yu egi lichamelijke kracht of egi wijsheid en inzicht anogo. Abebele taki gado, jedi Jezus segwe taki, ik laat u niet achter als wezen, maar ik stuur de trooster, ik stuur mijn geest voor jou. Sabi di Jezus gweli bagron tapudisi. Asene Santa Yeye. Het is de Heilige Geest, de persoon van de Heilige Geest. Om ons met ons te zijn. En ons de kracht te geven. Om God te mogen dienen, om zijn wil te mogen doen. Agiwi en Santa Yeye Fukan Begi. Agiwi en Santa Yeye Fukan Karna Eng. Agiwi en Santa Yeye Fukan Sapsuma Ade Uktu. Because a Santa ye kung fu openbaar gado na in minanga yu libi. A Santa ye kung fu sorwi suma gado de. A Santa ye kung fu dat u mag ervaar gado uktu in u libi, in u gezin, in u skoro, in u rokope. Dat u mag te na nga Santa ye. Lieve mensen, ik moet dit erbij zeggen. Er zijn vele geesten die rondhangen, die rond zweven in deze wereld. Je hebt alles soort takroeien. Je hebt alles soort jeeën zijn hoors maar gebonden. Je hebt alles soort jeeën zijn drugs maar gona grong. Maar Bijbel heeft taki dat efusa. Accepteer Jezus in uw liefde. Dat God guwi en Santa jeeën. Dat is de Heilige Geest. Dat is de Geest van God. De Geest van kracht. De Geest van wijsheid. Dat is de Geest die over de wateren zweefde, zegt de Bijbel in Genesis. Aye fu garo, abedesens abuku fu Genesis, abedesens abigin. De Bijbel zegt dat God bestaat. Je hebt God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Deze drie zijn één, zegt de Bijbel. Dus als Santa Ye de garo himself, die wan, moksinanga minanga yu yeye. Zodat u mag op overwinning in uw zili. U mag op overwinning in uw skin. U mag op overwinning in uw gedachten. Halleluja. Zo is bepaalde praxerie. Ik kom bepaalde gedachten. Ik kon je acties refoepen. A gedachten die smoppen. Lubuang, de duivel wil ons ook ons ziel, ons geest bezoedelen. De duivel is ook onze geest gebonden hebben. Maar God wil guwi en Santa Ye voor win alle de jezang de in een groot taboe disi. God wil guwi en Santa Ye voor mag ab overwinning, mag ab doorbraak. En guwi en Santa Ye voor mag ab a heiligheid en a gerechtigheid voor God. Because de Bijbel zegt God is een heilige God. God is een rechtvaardige God. En de Heilige Geest is gekomen om God te manifesteren in ons leven, in ons zwak. Leven in een zwakke lichaam. Want de Bijbel zegt, de vlees is zwak, maar de geest is gewillig. A Santa Ye kon fu empower u jeje. A kon fu empower wie, u giwi krakti, zodat umah waka en do de sane sa gado e kar wi fudu. A Bible tak in Romeine, hoofdstuk 8 vers 1. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Halleluja. Lobiwang, minanga yu kan ontwijk veroordeling. Minanga yu na fadon onder oordeel voor gado. A Bible tak jaso. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Zij die in Christus Jezus zijn, er is geen veroordeling op hun leven. Want ze hebben vergiffenis ontvangen. Ze hebben het goed gemaakt met de Heer. Als je het goed hebt gemaakt met de Heer, als je de Heer Jezus hebt ontvangen in jouw hart. Uitgenodigd om te komen wonen in jouw leven. Zegt de Bijbel hier zo. Dan is er geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Want zijn bloed reinigt ons. Zijn bloed verlost ons, halleluja. Halleluja. Lobiwang, je hebt vele mensen die alle soorten verbond hebben gesloten met de vijand. Soms na onbewust, soms na famiersani. Soms na onder dwang voor familie en zo. Dan, je moest goteka wasi. Dan, je moest nyang fatafra. Dan, je moest drink zo aan sani. Lobiwang, het is niet van de Heere. Tee kona gado, halleluja, enough. Pai gado no one money for kona in you libi. Enough pai notifu ontvang Jezus in you libi. Enough pai notifu gado forgive you. Enough pai notifu gado verlos you. Enough pai notifu gado genees you. Lobi wan mi wan tell you taki, sa gado ap te bieden is gratis, is vrij, is zonder. A enige sa gade aksi minanga yu. Na fu opo wi ate, na fu giwi libi na ing. En dan neemt hij het over vandaar, vanaf vandaaruit. En dan wilt hij ons leven leiden. Amen. De Bijbel zegt hier zo in Romeinen hoofdstuk 8 vers 1. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt. Halleluja. Lobiwang, te u kona Christus Jezus. Daarbij wil ik dat je een wet voor een geest des levens. Een wet voor God, halleluja. En maak me naar je vrij in Christus Jezus. Halleluja. Kom je lees aan haar tekst. Romeinen hoofdstuk 8 vers 2. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt. Van de wet der zonde. En des doods, halleluja. Lobiwang, terwijl u de ina grond tap, terwijl u no sap masra Jezus ete, dan asondu e heers in minanga yu, dan eigenlijk heb je geen keuze dan om een zondig leven te leiden. Eigenlijk kan je kan niet vechten tegen de zonde. Zonder Jezus kan je niet vechten tegen de zonde. Wins fa oboro komitio nomo. De uitdagingen oboro komitio nomo. En if minanga yu knap tap a woord voor gado. Het minanga yu aba santa ye. Da Bible taki u ap genoeg empowerment. U ap genoeg krachtig voor overwin asondu. U ap genoeg krachtig voor tak nee. U ap genoeg krachtig voor tak nee. Want solis sosma no man tak nee tegen afianti. Sosma no man tak nee tegen de zonde. Hoewel ze weten dat het niet goed is. Hoewel u sabi dat amang sa ikoluku yu na was mamang. Halleluja. Mi afu tak fades ande. You know, a overtuiging voor dat nee. Terwijl, als machara, asan kogi, you saptaki, asan dat nou is een gestolen goed. Halleluja. Soms man om aan tak nee. Maar het is belangrijk dat if u abba santa je voor gado, dan gado ik je kracht voor met de juiste besluiten. Ik geef je moedigheid voor dat nee tegen de zonde. Hij geeft u aan moedigheid voor dat nee, ik doe niet mee. Nee, ik ga niet samen met jullie roken. Nee, ik ga niet samen met jullie stelen. Nee, ik ga dat niet doen. Isabia Santaye, ik geef u aan kracht en aan overtuiging. Voor te kwam stand die koning Jezus. Voor te kwam stand die gado. Lobo aan me want te u taki. In alle sani gado wan sta u bij. Ja, je jere mi boom. In alla sani gado wan sta yu bay. En awan yip mi nan yu. Amen. Wij willen dat je gewoon de wet van de Jezus leven. Heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde. Lobuang, zonder Jezus, is het mogelijk dat je liep onder een katibo voor zonde. Zonder Jezus is het mogelijk dat je gebonden door de zonde. En dat je niet vrij kan komen. Maar het is belangrijk dat if minanga you op Jezus, dan a Bijbel taki, de geest des levens maakt ons dan vrij. De Heilige Geest maakt ons dan vrij. En geeft ons die kracht om te overwinnen van de wet der zonde en des doods. Vers 3 etak morvara, want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees. God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees aan dat der zonde gelijk. En wel om de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, halleluja. Die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. We gaan apistens aan Jezus, dit is een kruis. Hij heeft onze zonde aan de kruis genageld. Hij heeft onze zonde aan het kruis gebracht. Hij is in onze plaats gestorven. Voel eens maar, begrijp Asani. Jezus is in onze plaats gestorven. Zo'n bigi lobby garo abgi libis, maar dat attaki. Ik zal mijn zoon laten sterven voor de wereld, opdat de wereld verlost kan worden door mij van de zonde. En dat is belangrijk voor Sabi, dat Jezus bij apres disi, zodat minanga you kan de free, we kunnen nee zeggen. We can resist the devil. Sabi, we kunnen de duivel weerstaan, maar niet zonder de Heilige Geest. Niet zonder Koning Jezus. Je kan de duivel niet weerstaan zonder Koning Jezus. Want vroeg of laat, ook op je in de macht. En dat de Koning Jezus wans dat kan put je free voor de vijand. De Bijbel leert ook morgen varen in vers 5. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Want de gezindheid van de vlees is dood. Is de dood. Halleluja. Want vers 6. Want de gezindheid van het vlees is de dood. We leven in een lichaam dat onderhevig is aan, hoe moet ik het zeggen, zwakte. We leven in een lichaam dat onderhevig is aan zwakte. En zonder God kunnen we dit lichaam niet temmen. We kunnen dit lichaam niet onder bedwang houden zonder God. Maar de Heer zegt, hij geeft ons zijn geest. Opdat wij door zijn geest, halleluja, de overhand hem mogen hebben over ons lichaam. Dat wij zelf mogen bepalen wat er gebeurt door de Heilige Geest. Amen. Want de gezindheid van het vlees is de dood. Maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Mijn loop apis door die zin. De Bijbel zegt dat de gezindheid van de geest is leven en vrede. Leven en vrede. Twee belangrijke zaken. Je kan leven en geen vrede hebben. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Maar de Heer wil ons leven en vrede geven door de Heilige Geest. Vers 7 zegt daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, het kan dat ook niet. Wij willen dat als king noma onderwerp in naar een wet fugado. Met andere woorden, in je eigen kracht, je noma onderwerp je naar een wani fugado. Je ab asanta je van noodu. Zodat je kan onderwerp je naar een wani fumasra. Sagare tak in een woord. Trouwens, het kan ook niet. Vers 8 zegt: zij die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. De one die de in skin fasi, de one die denkt taki. Ze kunnen het zelf. De one die denkt dat de one die vertrouwt op de skin, halleluja. De vertrouwt op de eigen kracht, op de eigen inzicht. Vers 8. Zij die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Daarentegen, gij daarentegen zijt niet in het vlees. Met andere woorden, de kinderen van God, degene die de Heilige Geest hebben. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest. Althans, indien de geest in u woont, zegt de Bijbel hier zo. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Heel belangrijk. Het is belangrijk dat, om te weten dat de Bijbel zegt hier zo dat als we de geest van God niet hebben in ons, dan behoren we God niet toe. Met andere woorden, als we de natuur van God niet in ons hebben, als we de karakter van God niet in ons hebben, als de natuur en de karakter van God en de kracht van God die ons in staat stelt om in Gods natuur en karakter te wandelen, die komt door de Heilige Geest. De Heilige Geest openbaart God in ons. De Heilige Geest openbaart aan ons wie God is. De Heilige Geest openbaart aan ons wat God wil doen. Wat Hij wil doen in en door ons leven. Lieve mensen, het is heel belangrijk om te weten dat wanneer we Christus Jezus hebben in ons leven, dat Hij ons ook zijn geest stuurt. Hij geeft jou zijn geest, zodat je Hem kunt dienen. Zodat je mag leven naar zijn wil, naar zijn standaarden. Lieve mensen, gewoon zo om volgens Gods wil te leven, zonder de Heilige Geest, is het niet mogelijk. Je kan naar de kerk gaan, ja. Ja, je kan in de kerk komen zitten, ja, maar om Gods wil te mogen doen, om in de roeping dat over jouw leven is te kunnen wandelen, heb je de Heilige Geest nodig om effectief te zijn, om krachtig te zijn in de wil van God. We lezen verder in vers 10. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is levend vanwege de gerechtigheid. Vers 11. Indien de geest van God van hem die in Jezus... Nog een keer, vers 11. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Ziet u dat, lieve mensen? Het is de geest van God die koning Jezus uit de dood heeft opgewekt. Halleluja. En diezelfde geest wil Hij aan ons geven, zodat wij die opstandingskracht van Hem in ons hebben. Zodat wij die opstanding van Hem mogen hebben in ons geest, in ons ziel, in ons lichaam. Opdat wij any battle die op ons weg komt kunnen overwinnen. Halleluja. God is een goede God. Hij wil ons zijn geest geven. Hij wil ons zijn kracht geven om Hem te mogen dienen. En Lobby, I want to tell you that if you make one keuze gekoning Jezus die dat I'll give you in Santa Yeye. Met andere woorden, Hij zal jou zijn kracht geven. Toch? En Hij wil ons overwinning geven over al onze zwakheden. En Hij kan het ook, omdat Hij ook dood is gegaan en weer is opgestaan. Hij heeft de opstandingskracht, zegt de Bijbel. Hij heeft de opstandingskracht van God gehad, de Heilige Geest, om uit de dood op te staan. Halleluja, dat is geweldig. Lieve mensen, je hoeft niet zwak te staan tegenover de uitdagingen. Je hoeft niet machteloos te staan tegenover de uitdagingen. Maar de Heer wil jou zijn geest geven, zodat wij krachtig mogen staan. Zodat wij in alle kracht mogen staan en dwars door elke strijd mogen gaan. Dwars door elke uitdagingen mogen gaan. Halleluja. De Bijbel zegt, Hij zal ons niet verlaten, nog begeven. Maar Hij zal altijd met ons zijn. De Heilige Geest wil elke dag met jou zijn. Om jou overwinning te geven. Halleluja. Halleluja. God is een goede God. De Bijbel zegt in Romeinen hoofdstuk 8 vers 13. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Indien je probeert voor doe awani voor gado. Je probeert voor doe boom. Dan ga je eigen krakti en dan lukt je. Amen. Maar het is de Geest des Heren die ons kracht geeft om Gods wil te mogen doen. Halleluja. Het is de Geest van God die ons kracht geeft om nee te zeggen tegen de vijand. om nee te zeggen tegen de verleidingen. Om nee te zeggen tegen bepaalde beïnvloedingen. Want de duivel slaapt niet. Hij gaat rond als een briesende leeuw, zegt de Bijbel. Om te kijken wie hij mag wie hij kan verslinden. Maar de duivel is een leugenaar. Als wij in Christus Jezus zijn, dan zegt de Bijbel dat geeft God ons zijn geest. Halleluja. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zegt de Bijbel in vers 14. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Halleluja. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Halleluja. De zoonschap praat over relatie, praat over een bepaalde toegang die wij hebben. Praat over een bepaalde band die wij hebben met de Vader. Amen. Praat over die closeness, huisgenoten. Wanneer we over zoonschap praten, dan praten we over Gods kinderen. Amen. En hij noemt ons ook zijn kinderen. Hij zegt verder in vers 14, want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Vers 15, want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Halleluja. Nu aan tijd jullie Nanga Jezus, jullie moralek winiman. Vers 15, want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Halleluja. U naaf godora libin nanga angst, nanga vrede, nanga twijfel. Maar je mag abba zekerheid in Gado. Je mag abba zekerheid in Agado voor jou. Je mag abba zekerheid in Gado. Samen hemel en grond tapu. Je mag abba zekerheid. Je mag abba dekati futaki. Komen wat komen wil. Nanga Gado met de moralek winiman. Halleluja. Isabi. Gado no loop dat unlibi. Gado no want dat unlibi in angst. Gado no want dat unlibi in vrede. In rusteloosheid. Maar I want give you a rust. Halleluja. I no want make we libi in katibo. In slavernij. I no want make u dejo bonde. In one sort situatie. En in no man kon adoro. Well, me want tell you vandaag. You come to right. If you de in one situatie, a gelek you de gebonden, pe a gelek you no man mopo uit a situatie, me tak in your liberty de je komt eruit, me tak in your liberty de je kon adoro, me tak in your liberty dat we oplossing eko in a situatie, wan dobrak eko in a liberty for you, wan dobrak eko in a liberty if na financieel, me tak in your liberty dat God e foresee, me tak in your liberty dat God e foresee. Kan misschien heb je schulden te betalen. Met tak in je liefde dat God je voorziet dat we boven natuurlijk vast zijn. Misschien heeft je slapeloze nachten. Kan je brokken je in de fa je doe. Kan je brokken je in de fa je liefde de Tamara. Maar want tegen je dat God op een oplossing in je Tamara. Maar want tegen je dat God op een antwoord geeft je. Klaar in Tamara geeft je. Maar want tegen je dat je nou brokken je in de. We want you to go, tap your eye and sribi. Because in a new day, hallelujah, God will uplose clari. Hallelujah. A Bible taki joy comes in the morning. We want you to take you tamara de moro better than you today. We want you to take you tamara de moro better than you today. No give up that. No denk dat IT de alles aan het einde. Nee, je wil oplossing de in je tamara. Je wil oplossing de na passie eko. Je wil oplossing de. Je wil antwoord de na passie eko. Je wil tegen je dat nanga gado je de moro lek winiman. Je wil tegen je dat nanga gado, halleluja. De Bijbel zegt verder in hoofdstuk 8 vers, in Romeinen hoofdstuk 8 vers 18, met deze tekst ga ik eindigen. Romeinen hoofdstuk 8 vers 18 zegt, want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Halleluja. Want met rijkhalsen, vers 19, verlangen wacht de schepping naar het openbaar worden der zonen Gods. Halleluja. Want tegen u takkie gado abwa plan klar giyo. Mi wan tell you that gado osor and glory in alibi for you. Kade debe laf you tak aye gwa kier ki maloko sa emite gado nok bat ete nan a you. Mi wan tell you that kade de sma pot you nan wansi. Misschien hebben mensen je afgeschreven. Mi wan tell you that gado is schreef you in. Kade sma pot you nan wansi. Kade sma keur you af. Mi wan tell you today that gado e keur you goed. Mi wan tell you that gado tok na sans sma no denki, sans sma no be for wakti. Na datai do. Hallelujah. Lebo wa mi uptak abos kopo dis bede wan bomude hengi you today. And mi uptaki abede wan blessi gi you. Lebo wa fos me eindek wil ik met je bidden. Ik wil bidden met degene die

0: dank u, Heer Jezus, dat u in mijn hart wil wonen. En dat u mij wil reinigen van al mijn zonden. Dank u, Koning Jezus. Amen. Halleluja. Lebuang. Mij wan bedi ook to gide wansa de na atoso de wansa de sikina oso. Of wispe u de, mek gado dresi u a momenti disi. Mek a genezende krakti en a verlossende krakti fu gado meri u a momenti disi. Mek bestraf kanker, mek bestraf aids, mek bestraf iniwan koorts, iniwan pijn, iniwan nier aandoening, iniwan long aandoening. Mek bestraf ta in a ning fu Jezus. En met tak dat u de gezond en wel, met tak dat je herstel spoedig, met tak dat je herstel spoedig in a ning fu Jezus, met tak dat je kies wan tra rapport, met tak dat datra escrif wan tra rapport, met tak dat datra escrif wan tra rapport in a ning fu Jezus, met libis ma de versteld fu sagare do in uw libi, in Jezus naam. Amen. Lobiwang, may God bless you, stay safe. En als je nog geen gemeente hebt, u bent vrij om ons te bezoeken aan de Matapika straat nummer 6. Het is aan de Marwijnen project. U bent van harte welkom. We zijn er elke zondag om 9 uur. Elke zondag om 9 uur, woensdag om 7 uur in de avond. Woensdag is het 7 uur in de avond en elke zondagochtend om 9 uur hebben wij diensten. U bent van harte welkom. May God bless you.
1: Na aanbeden te hebben op het nummer Oh, the Glory of Your Presence, gezongen door Matt Gilman, een hele gezalfde worship leader, zijn we helemaal ready om te luisteren naar Gods woord. En Gods woord wordt ons gebracht door niemand anders dan evangelist Robin Misijan. En hij heeft een boodschap als een boodschap voor u. Laten we luisteren naar wat de Heer aan ons wil zeggen deze mooie zondag. Ja.

0: to me. Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Bethel op Roem. En ook vandaag mag ik het interview afnemen van onze gast. We hebben een hele speciale gast vandaag in de studio. Zijn naam is Vishal Maipio. Heb ik het goed gezegd?
1: Ik hoor van met een V, Vishal.
0: Oh, Vishal.
1: Die Indianer man zegt V, Vishal.
0: Vishal.
1: Met de V, Vishal.
0: Vishal.
1: Ja.
0: Oké, dat is leuk.
1: Ondanks eigenlijk het Vishal hier zou moeten zijn, maar ik ben half Indiaan, dus ik mag zeggen.
0: je mag er wat van maken. Maar wat betekent je naam trouwens? Weet je dat?
1: Groot in status.
0: Groot en?
1: Groot in status.
0: In status, wauw.
1: Ook gewoon groot over het algemeen.
0: Hele mooie naam.
1: Ja.
0: Hele mooie naam, hele mooie naam. Maar je mag groeten, want je hebt niet gegroet, hè?
1: Oké, ik heb me daarop voorbereid, maar welkom iedereen.
0: Ah, gewoon groeten.
1: Ik hoop dat je gezegend mag zijn.
0: Yes, klopt.
1: Oké.
0: Okay. Groot in?
1: Status.
0: In status, heel mooi. Wat is het mooiste aan jezelf? Het
1: mooiste aan mezelf?
0: Mm-hmm.
1: Mooiste aan mijzelf. Ik vind dat zo'n egoïstische vraag. Iedereen vindt altijd dat ze geweldig zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar bij mij, ik zou zeggen van dat mooi van mij, voor mij, mm-hmm. dat ik altijd naar details kijk.
0: Je kijkt naar details?
1: Ja, ik hou van dingen van een ander perspectief te zien.
0: Mm-hmm.
1: Dan hoe we zijn als mensen, hoe onze hersenen werken, hoe wij. Hoe alles rondom ons werkt en hoe het universum zelfs is.
0: Wauw.
1: Is ook zo tof. En
0: ja.
1: Ja, dat is altijd iets die, mm-hmm. die ik altijd had. Die mm-hmm. maakt dat ik denk.
0: Mm-hmm.
1: Dat mij dan misschien apart zou maken.
0: Ja, maar ik denk niet dat het vreemd is, luisteraar. Want Vishal, heb ik het goed gezegd, is fotograaf.
1: Mm-hmm.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: En ik denk dat je, dat leert je ook waarschijnlijk om... Mm. dingen echt in de details van dingen te willen zien.
1: Mm-hmm.
0: Ja, toch? Of niet?
1: Dat klopt.
0: Oh, het klopt.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ik heb wel gemerkt dat juist wanneer je mensen laat poseren
0: mm-hmm.
1: voor een foto,
0: mm-hmm.
1: ze juist niet misschien die echte smile je geven.
0: Zeker.
1: Die eigenlijk van ze wil hebben.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb opgemerkt dus dat wanneer ik momentopnames neem. Mm-hmm.
0: Dus eigenlijk spontane foto's.
1: Ja, dat je dan daar eigenlijk echt die ware, zeg je.
0: De ware persoon ziet?
1: Ja, en dat je echt daar gewoon ziet dat die persoon unfiltered is. En mm-hmm. dat die persoon eigenlijk
0: mm-hmm.
1: niet probeert te zijn. Dat ze niet eigenlijk iets probeert te zijn,
0: mm-hmm.
1: maar dat ze gewoon hunzelf zijn.
0: Mm-hmm.
1: En wanneer ze laat poseren, mm-hmm. dat ze daar eigenlijk iets probeert te zijn. Van, ja. ik moet eigenlijk zo doen of ik moet mijn gezicht zo doen. Nee, dus vandaar dat wanneer mensen mij vragen. Vandaar dat wanneer ik foto's van mensen schiet
0: mm-hmm.
1: en ik al gezien heb.
0: Mm-hmm.
1: Dus, hoe ze eigenlijk kunnen reageren, hoe ze eigenlijk kan zijn.
0: Mm-hmm.
1: Zeggen ze, nee, ik kan het beter,
0: Oh, relax.
1: Ja,
0: maar hoe lang doe je dit al, fotograferen?
1: Professioneel of gewoon over het algemeen?
0: Kijk, je begint ergens.
1: Ja.
0: En daarna ga je racen, toch?
1: Ja.
0: Hoe ben je begonnen?
1: Ik begon met mijn telefoon.
0: Mm-hmm.
1: Toen ik leerde over fotografie, gewoon op YouTube.
0: Mm-hmm.
1: Ik hield meer eigenlijk van videografie, want ik hield van films en zo.
0: Mm-hmm.
1: En ben ik met mijn telefoon gestart.
0: Hoe mm-hmm. oud was je toen?
1: Toen was ik. Wat was ik toen?
0: Heel jong?
1: Nee, ik was. Ik denk 23.
0: Oké, want nu ben je 29.
1: Ja.
0: Dus niet zo lang.
1: Nee.
0: Oké.
1: Ben ik echt bij gestart.
0: Uh-huh, ja. Maar die passie was er altijd al?
1: Ja, die hangerheid om meer in te leren. Want hoe kun je naar Lord of the Rings kijken en die plaatsen bestaan niet eens, maar je ziet zo wel. Dus dat is CGI, maar hoe komt CGI dan te ontstaan? Door computer generated images.
0: Mm-hmm,
1: maar dat komt toch niet uit het nergens. Dus
0: mm-hmm.
1: dat iemand
0: it has to exist.
1: Iemand moest eraan eigenlijk hebben gedacht en ze zijn geïnspireerd uit iets.
0: Mm-hmm.
1: En, ja, om dat dan te kunnen wezen aan mensen.
0: Mm-hmm.
1: Maar vooral wanneer je naar foto's van National Geographic bijvoorbeeld mm-hmm. kijkt.
0: Klopt.
1: En die las ik ook vaak toen ik kind was, toen mm-hmm. ik bij de lagere school deed, want ik zag altijd echt zo interessant.
0: Hè?
1: Ja, dus het laat je echt zo voelen alsof je daar bent. En
0: uh-huh.
1: laat je echt emoties ervaren misschien, ondanks je gewoon naar een foto kijkt.
0: Mm-hmm.
1: Dat vond ik altijd interessant, van doet men dat eigenlijk?
0: Mm-hmm. Wat is de mooiste foto dat je tot zover hebt gemaakt?
1: Mooiste foto?
0: Je kan het eigenlijk moeilijk vergeten.
1: Ah, laat maar kijken. Dus ik probeer te denken. Mooiste foto?
0: Was het een foto met mensen of was het een foto van de natuur of wat was het?
1: Het was echt een dronefoto.
0: Serieus? Vertel, wat is dat?
1: Een dronefoto. Dus
0: sorry. Ik was zo'n drone.
1: Nee, want ik heb ook een drone. En dus
0: serieus?
1: En het laat je echt, moet ik zeggen, echt denken van dus hoe klein we eigenlijk zijn en hoe groot eigenlijk alles is. En dus het heeft je aan de schaal van denken.
0: Mm-hmm.
1: Als je gewoon vliegt en je huis daar zit. Suriname, ik vlak daar in Baselaar. Dan denk je van, serieus, dus wat zijn vogels eigenlijk? Of het laat je gewoon verder denken, maar voor mij was het echt.
0: Dus echt die bird view geeft een heel ander soort kijk op zaken.
1: Ja.
0: Maar straks gaan we dieper in op dat van fotografie.
1: Mm-hmm.
0: We willen toch wel meer weten over jou.
1: Oké.
0: Vertel me iets dat men niet van je zou weten.
1: Mm-hmm.
0: Maar je hebt echt zo van, zo ben ik dus ook wel.
1: Dat ik van lichte kleuren houd en dat ik van romantische films hou.
0: Lichte kleuren?
1: Ja, pastelkleuren.
0: Paars. En romantische films?
1: Ja.
0: Serieus, die love it off?
1: Ja. Die kijk ik altijd alleen.
0: Serieus, nou, je vindt ze leuk.
1: Ja, want actiefilms kijk je met je broers, maar...
0: Want ze mogen niet zien dat je tegen bent. Dat zou ik niet weten, hoor.
1: Okay.
0: Dat zou ik niet achter je zoeken. Oké, en je relatie met God.
1: Mm-hmm.
0: Familie Maipio is eigenlijk een bekend gezin in onze gemeente.
1: Yeah.
0: Allemaal in Dingado.
1: Mm-hmm.
0: Dus eigenlijk, ik kijk in naar evangelie.
1: Yeah.
0: Maar kort voordat we zouden beginnen, had je me aangegeven. Want die vraag stel ik altijd aan mensen. Oké, maar wanneer heb jij die stap zelf gemaakt?
1: Mm-hmm.
0: En toen heb je me aangegeven, er zijn verschillende momenten geweest in je leven.
1: Yeah.
0: Zou je het willen delen met de luisteraars?
1: Mm.
0: Over die momenten waarbij je dus echt komt om te realiseren van oké, ik wil God serieuzer dienen.
1: Voor mij was het echt toen... Ja, dat is wat ik zei, dat er verschillende momenten waren. Maar het waren echt momenten waar... waar ik eigenlijk een eigen besluit eigenlijk zou moeten maken.
0: Mm-hmm.
1: En dat als wanneer je hints krijg bijvoorbeeld over iets, toch?
0: Mm-hmm.
1: En dat jij dan een keuze zou moeten maken. Het richt jou eigenlijk naar daar.
0: Mm-hmm.
1: Naar daartoe.
0: Mm-hmm.
1: En zo heb ik momenten gehad waar ik gewoon... Ik weet nog, ik denk dat het ouderling Robin was volgens mij, die zei van... die van mijn bad en die me zei van, je gaat zoveel vragen hebben. En God zegt dat al je vragen beantwoord zullen worden bij hem.
0: Wow. Mm-hmm.
1: En dat was echt iets waar ik dacht van, oké, maar er is al op een lachpuntje. En naarmate van tijd gebeurde het meer en meer.
0: Mm-hmm.
1: Waar ik eigenlijk gewoon echt zoveel vragen had over een heleboel dingen.
0: Mm-hmm.
1: Dingen over mezelf, dingen over de wereld gewoon.
0: Mm-hmm.
1: Dingen over waarom God bepaalde dingen doet of bepaalde dingen toelaat.
0: Mm-hmm.
1: En daar zag je gewoon dus... Daar kreeg ik die hongerheid en heb ik die eye-opener gehad gewoon van dat God eigenlijk in controle is.
0: Mm.
1: En dat er niemand en iets anders is die in controle is.
0: Mm-hmm.
1: En iemand zei het zo mooi, Kent Hovind volgens mij. Hij zei van, als wij God zijn creatie zijn,
0: mm-hmm.
1: moeten we dan de creator gaan dienen.
0: Wow.
1: Waarom ga je het ergens anders in gaan zoeken? Waarom ga je de meaning of life of antwoorden ergens anders willen zoeken?
0: Mm-hmm.
1: Dan ben je creator.
0: Mm-hmm.
1: En dat is eigenlijk dat moment waar ik gewoon wist al van, waar ik eigenlijk al wist van, ja, het is...
0: Mm-hmm.
1: Waar anders ga je gaan?
0: Mm-hmm.
1: Je hebt nergens om te gaan.
0: Mm-hmm.
1: En niet gewoon dat je bij default gewoon voor christendom kiest, maar omdat je weet gewoon
0: mm-hmm.
1: uit ervaringen, uit getuigenissen,
0: mm-hmm.
1: uit de Bijbel, uit wat je ziet wat in de wereld gebeurt,
0: mm-hmm.
1: dat het gewoon waar is dat God bestaat.
0: Mm-hmm.
1: En dat Jezus zoon van God is.
0: Yes.
1: En je hebt zoveel goden. Afgoden.
0: Je hebt die overtuiging.
1: Mm-hmm.
0: Hoe heb je die overtuiging?
1: Ik hoor van om dingen op een technische of op een wetenschappelijke manier eigenlijk te kijken.
0: Mm-hmm.
1: Want zo ga je mensen ook in de wereld winnen.
0: Mm-hmm.
1: En Aan de andere kant hou ik ook gewoon van de wetenschap. Om mm-hmm. meer te leren over dingen en zo.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb vaak gekeken naar... vaak gelezen en vaak video's gekeken over mensen die... Wetenschappers.
0: Mm-hmm.
1: Die praten over christendom en over de Bijbel. Dus dat mm-hmm. het waar is en zo.
0: Mm-hmm.
1: En als je de, vooral video's van Kent Hovind bijvoorbeeld gaat kijken.
0: Mm-hmm.
1: En hij praat over hoe de wereld ontstaan. Hoe de wereld eigenlijk te komen is ontstaan.
0: Mm-hmm.
1: Hoe de Bijbel eigenlijk stappen voor de wetenschap eigenlijk is. En,
0: yes, klopt.
1: Ja, dus daar kreeg ik meer en meer van de overtuiging van... Mm-hmm. Oké, okay, kijk het vlak hier.
0: Mm-hmm.
1: Wat anders moet je eigenlijk gaan...
0: Dus dat is het, dus je moet die overtuiging hebben
1: yeah.
0: van mm-hmm. dat werkelijk bestaat.
1: Ja, en dat vind je gewoon overal. En mm-hmm. alles wat bestaat niet gewoon per toeval.
0: Mm-hmm.
1: Ja, want als je naar mainstream wetenschap gaat luisteren, ga je horen van dat wij,
0: mm-hmm.
1: Dat onze voorouders apen zijn en hun voorouders vissen zijn, hun voorouders een soep is.
0: Mm-hmm.
1: Dat leren ze toch, van mm-hmm. dat, het regent hier op rotsen volgens mij en dan, dat werd soep. Soep gaat dan naar de zee, wordt daar vissen, serieus? Of het wordt daar bacteriën, dat evolution toch.
0: Aha.
1: Ja, en,
0: terwijl het niet eens zo ingewikkeld is dan zij willen beschrijven.
1: Ja, maar los van dat. Dat is eigenlijk gewoon ook een religie. Want je moet geloven. Want je gelooft in iets die je eigenlijk niet kan zien, die je niet kan meten.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, dus ik wil ervan kunnen dat zij van bidden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is eigenlijk een religie.
0: Mm-hmm.
1: Je moet geloven daarin. Waarom ga je eigenlijk in iets geloven die eigenlijk jouw bestaan geen bedoeling heeft?
0: Mm-hmm.
1: Terwijl je een bijbelvlak daar hebt die eigenlijk zegt dat je geschapen bent in zijn beeld en gelijkenis.
0: En
1: dat hij jou kent.
0: Yes.
1: En niet gewoon dat je het per toeval leeft.
0: Wow.
1: Kan het gewoon zo zijn dat je hersen functioneert, dat je kan zien, dat je kan voelen,
0: mm-hmm.
1: dat je kan communiceren en dat je gewoon kan zeggen van, het kan gewoon vanzelfsprekend.
0: Mm-hmm.
1: Nee.
0: Niets is vanzelfsprekend.
1: Niets is vanzelfsprekend.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Maar dat zei je inderdaad ook mm-hmm. voordat we zouden beginnen van, mm-hmm. niets is in onze eigen handen, alles is in Gods handen.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Wauw, echt amazing.
1: Mm-hmm.
0: Oké, dan gaan we terug naar je werk.
1: Mm-hmm.
0: Eigenlijk je hobby is nu je werk.
1: Yeah.
0: Ja, toch?
1: Mm-hmm.
0: Je hebt aangegeven hoe het is begonnen.
1: Ja. Yeah.
0: En ik kreeg die vraag echt in mijn, mm-hmm. echt van, dit moet je hem stellen.
1: Mm-hmm.
0: Wat gaat in je om
1: mm-hmm.
0: als je aan het fotograferen bent?
1: Juiste momenten nemen en uh-huh. wachten.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb opgewerkt van dat wanneer je wacht,
0: mm-hmm.
1: en je op het juiste moment dan kan kiezen, kan vastnemen.
0: Mm-hmm.
1: Dat het voor jou als fotograaf veel meer als een beloning voelt.
0: Mm-hmm.
1: Want je hebt het juiste moment opgevangen en ik heb opgemerkt vooral bij, events, toch? Bij feestjes of zo,
0: mm-hmm.
1: waar iemand misschien aan het praten is of zo,
0: mm-hmm.
1: kijken mensen vaak met een serieus gezicht, mm-hmm. echt aandachtig.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je weet dat een bepaalde persoon gewend is om reacties te geven bijvoorbeeld,
0: mm-hmm.
1: moet je gewoon wachten. En dan luisteren naar wat er gebeurt of mm-hmm. kijken naar wat er gebeurt en je weet dat je een reactie gaat krijgen en dat je mm-hmm. dan dat juiste moment dan je foto's schiet en dan dat dan krijgt.
0: Mm-hmm.
1: Dat vind ik wel.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is wel belonend voor mij ook. Ja.
0: Als je het, doortrekt in je eigen leven,
1: mm-hmm.
0: wat leer je van fotografie? Voor je eigen leven, hoe we inrichting moeten geven aan ons leven?
1: Mm-hmm.
0: Net zoals je zei, je moet wachten op het juiste moment, zei je daarnet.
1: Ja.
0: En, ga door.
1: Mm-hmm.
0: wat leert het jou?
1: Wat leert het mij?
0: Mm-hmm.
1: Oh, ten eerste, omdat ik een fotografie had,
0: mm-hmm.
1: ik hoor van een foto's te nemen van mijn nichtjes, want ik heb niet zoveel foto's van mezelf als kind.
0: Mm-hmm.
1: En het leert je gewoon het mooie van leven, het groeien
0: mm-hmm.
1: van mensen, het verouderen van gebouwen of het restaureren van gebouwen.
0: Mm-hmm.
1: Het gewoon opslaan van de geschiedenis.
0: Mm-hmm.
1: En dat vind ik echt apart.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Ik had je ook die vraag gesteld van, als je bezig bent te fotograferen, heb je ook dat je de grootheid van God bewondert?
1: Wanneer ik macrofotografie doe?
0: Ja, en ik vroeg je direct, wat is macrofotografie?
1: Ja. Toen ik het weer moet uitleggen. Of...
0: Mm-hmm, okay,
1: macrofotografie is het fotograferen van dingen heel dichtbij.
0: Aha.
1: Ik hou daarvan en ook van astrofotografie, maar ik heb niet de juiste tools daarvoor. Uh-huh. Dat vind ik ook interessant.
0: Maar wat is die astrofotografie?
1: Astrofotografie is fotograferen van hemelse lichamen, sterren, planeten. Uh-huh. Als je naar foto's kijkt van Cassini bijvoorbeeld, uh-huh, een satelliet die NASA heeft, uh-huh, en je foto's ziet van Jupiter. Uh-huh. Als je echt denkt van, dat is daar buiten, dat is, het geeft je ook weer een ander... Een ander
0: kijk.
1: Confirmatie gewoon van, uh-huh, dat niets gewoon per toeval is, uh-huh, en dat God eigenlijk alles controlt. Uh-huh. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar onze zon en is het hoe ver we zijn, uh-huh, zijn we niet te ver dat we koud zijn en dan dood gaan vriezen. Uh-huh. We zijn ook niet te dichtbij dat we gewoon dood gaan branden als op Mercurius bijvoorbeeld.
0: Uh-huh. Dus eigenlijk, uh-huh, alles is goed gepland, goed, yeah, in elkaar gezet. Uh-huh. Dat merk je,
1: yeah,
0: van ja, hoe groot God is, hè? Dat hij, yeah, alles, hmm, alles is gepland.
1: Ja, yeah, alles gewoon echt perfect op de juiste plaats.
0: Wauw.
1: Yeah.
0: Je bent me nieuwsgierig, want ik wil direct ook macrofotografische foto's zien. Je maakt me nieuwsgierig.
1: Als ik mijn computer hier had, zou ik het doen.
0: De luisteraars zouden het niet zien. Maar het is wel bijzonder. Het is wel bijzonder. Hmm. Maar wat zou je nog meer willen bereiken zelf in je leven?
1: Oeh, ik zou echt graag videograaf willen worden. Mm-hmm. Dat lijkt me wel echt interessant, want ja, ik ben eigenlijk begonnen als... Ik ben begonnen met interesse daarvoor. Mm-hmm. Voor, wel, opgegroeid met films als Lord of the Rings, mm-hmm, Matrix en zo. Mm-hmm. En ik vond het echt interessant om dat je, ondanks dat het niet echt is, dat je wel iets eigenlijk kan voelen van, zelfs als iets emotioneel is of iets, mm-hmm, tof of... Mm-hmm. Iets echt zo verbazend of zo. Mm-hmm. Dus gewoon verhaal vertellen en op een creatieve manier doen. Mm-hmm. Door cameratechniek, door CGI, door acteren. Dat vind ik echt interessant en zou wel leuk vinden om dat eigenlijk daarmee te kunnen starten.
0: Dus droom je ook echt van, mm-hmm, het maken van een hele creatieve film? Is dat, mm-hmm, echt je droom? Zeg je dat eigenlijk in het kort?
1: Dat zou wel echt leuk zijn, maar ik heb nooit echt daarin gedacht, meer gedacht, mm-hmm, aan... Oké, ik ben nog niet mee gestart, dus ik, mm-hmm, ik denk nu eigenlijk meer aan het begin. Mm-hmm. Van hoe ik eigenlijk iets zou doen. En vaak wanneer ik op straat gewoon loop, en elke dag, mm-hmm, heb ik echt daarvan van, hé, hey, als wij bijvoorbeeld een scène hier zo nemen, hier zo plaatsvinden, dan, mm-hmm, welke lens zou ik eigenlijk gebruiken? Mm-hmm. Welke filter zou je gebruiken? Welke, mm-hmm, tijd van de dag zou ik gebruiken? Want tijd van de dag maakt niet ook een rol. Mm-hmm. Welke belichting ga je gebruiken? Want, misschien lijkt een huis of een hoek ergens in een huis misschien op een, mm-hmm, scène van een film bijvoorbeeld of zo. Mm-hmm. Ja, en het laat je altijd nieuwsgierig. Het maakt mij altijd nieuwsgierig om te denken van, zouden ze eigenlijk hier schieten? Of, ja.
0: Dat is interessant. Hm? Ik moet eerlijk zijn, ik ben benieuwd hoe je toekomst eruit ziet. Mm-hmm. Echt waar, je weet toch, God is iemand, hij verrast ons. Mm-hmm. En ik heb zo'n gevoel van, waarschijnlijk zal je zijn naam een keer lezen. Weet je, bij de aftiteling van een film, het zal geweldig zijn.
1: Het zal tof zijn.
0: Ja, echt tof. Ja. Echt tof, echt tof. Oké, dan gaan we terug naar de aarde. het is belangrijk dat we ons vastklampen aan God. Dan, want je had eerder gezegd ook, alles is in Gods handen. Ja. Niets is van zichzelf. Ervaar je dat ook persoonlijk in je eigen leven? Dat je eigenlijk niet zou zijn zonder hem?
1: Ja, sowieso. Want je hebt altijd meer slechte beïnvloeden dan goede. Mm-hmm. Je hebt altijd meer slechte dingen rondom je gebeuren dan goede dingen. Je hebt, mm-hmm, altijd meer dingen die je eerder gaan demotiveren dan, mm-hmm, dat ze jou gaan motiveren. Mm-hmm. Als je rondom je kijkt, zie je ook al mensen die eigenlijk die God niet hebben en die toch... Eigenlijk, zeg het weer, dat ze, geen target, maar dat ze...
0: Het is eigenlijk wel het doelwit van de vijand.
1: Ja, we allemaal, maar dat ze, mm-hmm, wat is het woord daarvan eigenlijk? Is dat geen culprit? Mm-hmm. Wanneer ze voor iets zijn gevallen, dus...
0: Ze zijn voor iets
1: Dus ze zijn eigenlijk voor iets eigenlijk gevallen. Mm-hmm. Hoe zou je dat eigenlijk weer zeggen? Maar, enfin, mm-hmm, is het dat ze eigenlijk benadeeld worden, om het zo zeggen. Mm-hmm. En, ja.
0: Mm-hmm. Maar het is belangrijk dus dat mensen God, mm-hmm, dienen dus.
1: Ja, sowieso, want ja, dus, dan gaan we dan weer naar daar. Mm-hmm. Het is sowieso belangrijk. Mm-hmm. Dat is wat ik eerder zei. Als wij God zijn creatie zijn, mm-hmm, dan alles wat je eigenlijk zou nodig hebben, zou je in hem vinden.
2: Zou je moeten in hem moeten vinden.
1: En een creator vinden.
2: En niet in iets dat hij bij wijze van spreken heeft gecreëerd om dat te verhogen tot God. Bedoel je dat?
1: Sowieso, en dat is gewoon voor de gek hoor.
2: Hoe zou jouw leven eruit zien zonder, zonder Jezus?
1: Mijn leven?
2: Heb je daaraan ooit gedacht?
1: Niet echt. Soms wel, maar dan word ik gewoon afgeleid. maar kijk, mijn leven zonder God.
2: Het would be a disaster, denk je?
1: Het zou maken dat ik leven niet echt zo met zoveel betekenis zou zien. Of dingen rondom mij met veel betekenis zou zien. Want alles voor mij zou dan gewoon per toeval eruit zien. Maar ik denk dat ik toch gewoon terug weer zou keren. Want hoe je draait of keren als je naar alles kijkt. Dat is wat ze zeggen. Niets is per toeval. Niets bestaat per toeval. Er moet een creator zijn.
2: Je moet terug gaan naar de bron om volkomen te zijn.
1: Ja.
2: Oké. We moeten afsluiten. Okay. Maar niet voordat we een boodschap richten aan de luisteraars. En ik dacht eraan dat, om je te vragen om een boodschap te richten aan mensen die hem nog niet kennen. Wat zou je hen zeggen?
1: Daar zou ik zeggen dat ik denk dat een heleboel mensen al zeker al gezien hebben dat zij misschien hulp zoeken. En dat ze naar plaatsen gaan, dat ze dingen doen. Dat ze in dingen geloven, maar dat het niet werkt. En dat dat ook gewoon niet per toeval is, maar omdat hun ware hulp eigenlijk in Jezus is.
2: En hoe vind je Jezus?
1: Ja,
2: want het klinkt zo makkelijk, het klinkt zo makkelijk. Ga naar Jezus, kies voor Jezus, maar hoe kan ik voor hem kiezen? Hoe kan ik hem bereiken?
1: Oké, sowieso kom naar de kerk. Want waar anders, waar anders wordt er meer over hem gesproken dan in de kerk. En daar ga je eigenlijk christenen ontmoeten die ook dezelfde hongerigheid hebben. Die waarmee jij dan eigenlijk ook zat. En het is goed om, ik weet, als je naar de gym gaat bijvoorbeeld, ik heb begrepen van dat als je alleen naar de gym gaat, dat het gemakkelijk is om te stoppen, maar als je met z'n tweeën of met z'n drieën gaat, ga je elkaar telkens blijven motiveren.
2: Een goede tip, zal ik dat doen.
1: En je hebt een sense of community.
2: Yes, is heel belangrijk, hè?
1: Sowieso, want wij zijn sociale.
2: Mensen,
1: wezens, ja. God die van zo gecreëerd.
2: Dat we elkaar nodig hebben.
1: Ja. En ik zou zeggen dat dat eigenlijk al een van de eerste stappen zou moeten zijn. En los van dat je jezelf openstelt voor de Heer Jezus. Want niets als wij dingen gewoon in de wereld gewoon niet gemakkelijk en gratis kunnen krijgen. Het kost je wat.
2: Het kost je
1: dat je op je knieën gaat. Het kost dat je in gebed gaat. Het kost jou dat je hongerig bent. Het kost jou dat je niet voor jezelf meer leeft. En voor die mensen die die hulp zouden willen zoeken bij Jezus, is dat echt een van de dingen die ik zou zeggen. En alles moet ergens beginnen. Alles kost een eerste stap. Alles begint met de eerste stap.
2: En het is een moedige stap, zou je dat zeggen?
1: Ja, want zo ben ik ook gestart met fotografie.
2: Het is een moedige stap.
1: Want ik had mijn camera sinds 2017, maar ik ben pas in, ik denk 2021, volgens mij pas gestart.
2: Terwijl je ze al had, hè?
1: Ja, ik had ze al, maar ik twijfelde gewoon telkens aan mezelf. Totdat ik uitgenodigd was hier om foto's te schieten hier in de gemeente.
2: En je denkt, doe het.
1: Ja, dus ik dacht weet je wat, het begint gewoon er. En je kan niets bereiken zonder deze stap te maken.
2: Klopt.
1: Ja,
2: dat is waar. Als het gaat om onze passie, maar ook als het gaat om het geloofsleven.
1: Sowieso.
2: Je moet de eerste stap maken om iets te kunnen bereiken.
1: Ja.
2: En het mooiste dat we kunnen bereiken is om gelukkig te zijn.
1: Ja, en dat kost je ook
2: met
1: niets.
2: God.
1: Dat is het mooie ook.
2: Niets, hè?
1: Ja, dat is het mooie ook.
2: Klopt.
1: Maar op een moment je zou zeggen, betaal zoveel euro's en kom met twee euro's misschien of zo.
2: Maar bij God is het gewoon gratis.
1: God is het gratis. Nice. Hij heeft jou gecreëerd. Maar hij staat daar voor jou.
2: Ja, ga naar de creator.
1: Ja, en ik heb nooit gehoord dat God nee aan je gaat zeggen.
2: Als je naar hem gaat.
1: Ja, als je naar hem gaat, als je hongerig voor hem bent. God is toch just?
2: Yes.
1: Hij is eerlijk.
2: Ja.
1: Dus hij gaat weten dat jij hem nodig hebt. Wanneer je naar hem komt.
2: En je zei ook iets heel leuk in het interview. Van als je met vragen zit, stel die vragen ook. En hij gaat je antwoorden.
1: Ja. Wat ik echt zo interessant vond, echt zo diep vond, is Ik denk dat de atheïst was volgens mij die in een debat was met een christen. Hij zei van ja, maar als God weet dat, dat wij niet voor hel zijn en dat we daar voor eeuwig zullen branden en zo, dan waarom brengt hij dan ons niet naar de hemel? Mm-hmm. Als hij weet, als hij zo van ons houdt.
2: Mm-hmm.
1: Maar het is een keuze eigenlijk die we moeten maken, want mm-hmm. ik kan niet, iemand niet forceren om iets te doen
2: mm-hmm.
1: die ze eigenlijk niet willen doen, ondanks ik weet bijvoorbeeld mm-hmm. dat het eigenlijk goed is. Bijvoorbeeld verslaving, maar het laat hem goed voelen bijvoorbeeld.
2: Mm-hmm.
1: En precies zo gaat God jou ook niet forceren om iets te doen.
2: We hebben eigen wil.
1: We hebben onze eigen wil.
2: Mm-hmm.
1: En het mooie daarvan is gewoon van dat dat hij eigenlijk is het goede eigenlijk mm-hmm. voor jou wilt.
2: Mm-hmm.
1: En hij gaat jou niet forceren
2: mm-hmm.
1: om te komen. Hij gaat zichzelf wel daarvoor je zetten doordat hij misschien tot jou praat.
2: Mm-hmm.
1: Doordat je nu naar dit luistert.
2: Mm-hmm.
1: Of door
2: ingevingen of zo.
1: Ja, door ingevingen of ja, door hints misschien ergens waar je gewoon weet van hey, iemand kijkt eigenlijk naar je.
2: Yes, klopt.
1: Ja.
2: Klopt.
1: En ik denk dat je genoeg, meer dan genoeg redenen hebt om te weten
2: mm-hmm.
1: dat je niet per toeval bestaat.
2: Ja.
1: Ja.
2: Je bestaat niet per toeval, heeft mm-hmm. een bedoeling met je leven.
1: Mm-hmm. Ja, mm-hmm. yeah. En waar anders te gaan voor hulp dan bij je creator?
2: Yes.
1: Ja.
2: Yeah. Yes. Heel mooi. Michel, heb ik het goed gezegd? Nog steeds niet.
1: Michel.
2: Vergeef me daarvoor. Mm-hmm. Maar het was een genoeg je hier te hebben. Ik vind je echt een bijzonder mens.
1: Mm-hmm.
2: Ik hou van het creatieve in je.
1: Mm-hmm.
2: Je inspireert anderen. Dat vind ik heel mooi aan je.
1: Mm-hmm.
2: En blijf het mooie mens dat je bent.
1: Mm-hmm.
2: En blijf kijken naar je romantische films. Hey, luisteraars, dit was het. We hebben een bijzondere broeder gehad in de studio. Ik ben ervan overtuigd dat jullie zijn geïnspireerd. Vooral het gedeelte. Ik denk dat ieder mens van ons heeft dat van oké, maar God, wie ben je? We hebben heel veel vragen.
1: Mm-hmm.
2: Die soms onbeantwoord zijn.
1: Yeah.
2: En het is gewoon makkelijk. Ga naar God en vraag hem. En hij gaat je antwoorden geven.
1: Mm.
2: Weet je? En nog belangrijker nog ook, is dat niets is per toeval. Alles is in Gods handen. En blijf je vastklampen aan God.
1: Sowieso.
2: Het is super belangrijk.
1: Ja. Dat ze dan duivel leggen, waar we allemaal dood.
2: Echt waar. Waar we echt helemaal verdienen. Luisteraars, ik vraag u dat u niet weggaat. Maar dat u dus luistert naar het laatste onderdeel. Want dan gaat de pastoor dus bidden met degene die gebed nodig hebben. Als u zelf ook gebed nodig hebt, Noakagwe. God werkt. God werkt op verschillende manieren. En natuurlijk gebed. Dat schreef hij ook. Epiki Biggie. Ik groet bij deze. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Betel op Rome. Jezus loopt u en wij houden ook van u. Dag.

Yes, een geweldig interview was dat met broeder Vishal Maipio. Van deze plaats uit willen we Vishal bedanken voor het afleggen van het interview. Thank you so much. En mogen de heren de werken van jouw handen zegenen. U heeft daarna kunnen luisteren naar het nummer Yesterday van Mary Mary. Het moment is aangebroken voor gebed en dat wij gaan bidden voor al uw noden. Ja, als u iemand kent die gebed nodig heeft, nodig de persoon uit, bel de persoon, stuur de persoon een WhatsApp, want wij gaan bidden. Laten wij bidden. Vader, we danken u, Heere, mijn God, voor elke luisteraar en ieder die luistert op dit moment. En Heere, wij brengen de noden van al deze mensen voor uw aangezicht op dit moment. Heere, en wij danken u, Heere, dat u een God bent die gebeden beantwoordt. You are a prayer answering God. En wij danken u, Heren, dat ook vandaag, gedurende deze uitzending, mensen zullen genezen van ziekten en kwalen. Mensen bevrijd zullen worden van allerhande demonische activiteiten, demonische machten en toestanden. En dat ook mensen voorziening zullen ervaren, Heren, terwijl ze zitten, Heren, onder dit gebed. Vader, in de naam van uw Zoon Yeshua, de opgestane Heer. Heere, mijn God, bid ik voor een ieder die ziek is en op dit moment luistert naar dit programma. Heere, mijn God, ik zie iemand voor me die de hand houdt, Heere, of de hand heeft geplaatst op de radio om genezing te ontvangen. Heere, ik spreek het woord van genezing uit in het lichaam van deze persoon. Be healed, be delivered and be set free. Op dit moment, in de naam van Koning Jezus, ontvang uw genezing nu in Jezus' naam. Heere, mijn God, ik kom tegen toestanden, Heere, in de benen die maken dat mensen, Vader, moeilijk kunnen lopen, waarbij de benen niet goed functioneren. Ik spreek genezing in de benen. Vader, elke vorm van pijn wijkt. Elke toestand wijkt. Laat genezing plaatsvinden in de wonderbaarlijke naam van Koning Yeshua, de opgestane Heer. Toestanden aan de benen, de spieren in de benen, de knieën, de dijen. Genees in Jezus' naam. Laat de genezende kracht van Koning Yeshua u aanraken daar in uw benen, waar u genezing nodig heeft. Ik spreek genezing over uw ledematen in de naam van Jezus. En wij danken de Heere voor genezing. Wij danken de Heere voor genezing. Wij danken de Heere dat u weer goed kunt lopen. Dat de pijn weg is. Heere mijn God, we bidden, Heere mijn God, voor bevrijding van allerhande demonische aanvallen, Heere. De vele zelfmoordgevallen. Heere, ik kom op, Vader, tegen de geest van zelfmoord in Suriname. Heere, de kranten staan er vol van, Heere. Van toestanden en dat zelfmoord toeneemt, vooral onder de jongeren. Heere, ik bind deze geest van suicide in de naam van Jezus. Rakupala atunama atasaya. Heere, in de naam van Jezus kom ik op tegen deze vorst en ik bind deze geest in Jezus' naam. Heere, en wij verklaren, Heere mijn God, vrijheid en bevrijding, Heere, voor de jongeren in dit mooie land. Vader, en we danken u voor wat u doet. Heer, ik spreek voorziening, Heer, voor elke moeder en elke alleenstaande moeder die een gezin heeft om op te voeden. Ik spreek voorziening, Heer, voor de vader, Heer, die zijn moeite maakt zijn gezin te verzorgen. Heer, oh mijn God, ik spreek voorziening voor een ieder die dat nodig heeft, Vader, en die zijn of haar vertrouwen op u heeft geplaatst. Heer, wij danken u voor wat u doet. En wij beloven u, wij zullen u alle eer geven. En wij zullen u alle glorie geven. In Jezus' naam.
Amen en amen. Als u een getuigenis heeft die u met ons wilt delen, wees u vrij het te sturen naar +597 8781 482. Ik herhaal +597 8781 482 en wij horen graag uw getuigenis. We gaan luisteren naar het nummer So Much To Be Grateful van Calvin Bridges en daarna ben ik bij u terug.

Ah, yes, even kunnen luisteren naar het nummer So Much To Be Grateful van Calvin Bridges. Er is zoveel waar we de Heere dankbaar voor moeten zijn. Ja, soms klagen we. Soms klagen we te veel. En soms klagen we veel te veel. Maar we moeten ook stilstaan bij de mooie dingen die God voor ons doet in ons leven. En als we beide naast elkaar zetten, dan zullen we zien dat er meer mooie dingen zijn dan vervelende dingen die gebeuren in ons leven. En dat is de Heere die ons helpt elke dag. Dus Heere, we zijn u dankbaar. We are grateful for all the great and wonderful things you're doing in our lives. We zijn gekomen bij de bekendmakingen voor de komende dagen. Vandaag om 9 uur is er revival in gemeente Bethel. Oproep, mis het niet. Ja, al geruime tijd is er een movement gaande daar zo. Mensen komen tot bekering. De diensten zijn levendig. Er is genezing. Er is bevrijding. Mist u het niet? Geweldige dingen gebeuren er daar zo. Afgelopen woensdag hadden we een geweldige profetische woensdag. De Heer heeft gesproken tot vele mensen. It is powerful wat de Heer aan het doen is daar zo in het huis. Volgende week woensdag zijn we er weer met een Academy Wednesday. We gaan in Gods woord duiken. We gaan daarna bidden voor de mensen. En daarna fellowship met een hap en een drank. Op de zaterdag hebben we dienst voor de jongeren om 6 uur. Het is powerful. De Heer doet een mooi werk onder de jeugd. Zorg ervoor dat u erbij bent. En dan volgende week zondag om 9 uur. Wederom onze opwekkingssamenkomst om 9 uur in de ochtend. Wel, het zit erop voor vandaag. Ik heb bijzonder genoten. Ik hoop u ook. Volgende week zijn we weer bij u terug. Met een nieuwe aflevering van Revival. Nou, we gaan eruit met het nummer Bring Me Through van Blessed Messenger. God bless.